Het moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lorsque tu...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slaan.

0: Slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan.

0: En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
1: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: En het is alweer zo'n 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend, 21 mei. Goedemorgen. Dit is Brunch bij RTV 794. En we zijn weer compleet, jongens.
1: He? Ja, we zijn daar zit tegenover. In de studio. En nog maar net op tijd, hè, Jan? Ja, Rob was keurig op tijd, maar wij niet.
0: Nee. We moesten ons haasten vanochtend, hè? Ja.
1: En dan zit alles tegen. Maar dan, goed, we zijn er.
0: Ja, dan heb je zo'n afvalauto. Zo'n containerwagen. Ja. Heb je dan voor je zitten en die gaat die containers allemaal leeg. Ja, die jongens die hebben geen haast.
2: Maar toch bijzonder, file druk en epen.
0: Ja,
2: dat geloof je toch niet?
1: Ja, nee. Dat is echt. Dat komt natuurlijk omdat de toerit naar de snelweg eruit ligt. Ik vind in Emst is het ook ongelooflijk druk. Al dat verkeer komt van Epen, dat moet of naar Vaassen de snelweg op. Of
0: ongelooflijk druk.
1: Nee, echt wel. Er is echt heel veel verkeer.
2: Maar is er toerisme gestart?
1: Nee, ook niet. Ik denk dat wat normaal allemaal naar de snelweg gaat in Epen, rijdt door het dorp.
0: We moeten nou beginnen, jongens.
2: Ach, nee.
0: Nog niet eens de verwondering gehad, maar nou begrijp ik juist jouw verwondering. Ja. Nou, we gaan er weer een heel spektakel van maken, volgens mij. Want tot 12 uur zijn we weer live bij u. Met natuurlijk de winnaar, Linda. Ja, speciaal voor jou. De winnaar van het Songfestival.
1: Top.

0: Nou, was u een van die 700.000 die toch nog gekeken hebben in Nederland, dan weet u dat ze uit Bulgarije komt. Dara. Vind je het een terechte winnaar, Linda?
1: Ja.
0: Je bent er wel blij mee.
1: Ja, ik ben er super blij mee. Toen ze begon, zei ik meteen, dit wordt hem. Dit is gewoon, het slaat nergens op. Maar zo hebben ze de afgelopen jaren allemaal gewonnen met tja-tja-tja. En bangaranga, bangaranga, net zo.
2: Je bent niet echt consistent, want vorige week was het nummer 4, de Finnen.
1: Nee, ik was nog steeds voor Finland. Maar dat zij gewonnen heeft, denk ik, nou, dat is ook wel terecht.
2: Dat is ook goed.
1: Ja, okay. Ja, dat is ook terecht. Was niet mijn favoriet.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga.
2: Bangaranga.
0: Mooie titel. Ja. Mooie titel. Hey, donderdagmorgen, brunch van 9 tot 12. Wat gaan we allemaal doen, Linda?
1: Wat gaan we doen? We hebben zometeen Jan Schot in de studio. En die gaat ons bijpraten over de tennisclinics bij het TV Epe op 6 juni. Jan van der Beek komt naar de studio. Want behalve tennissen kunnen we ook gaan wandelen. Er is een klompenpad challenge waar je aan mee kan doen. En we blijven dan een beetje in de challenge zitten. Want Martin Beekman, voorzitter van de EHBO-afdeling Heerde, komt ook naar de studio. En die gaat het hebben over de EHBO-reanimatie-challenge.

Joel Atkins en The Birds en The Beats. En dat betekent dat we dan toe zijn, volgens mij Rob, aan jouw favoriete onderwerp. Want je hebt er weer flink op gestudeerd vanochtend, volgens mij. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. We laten hem eerst even zingen. Hier is Maren.

0: De verwondering van onze Rob Spierings. Rob, ga je gang. Waar heb je je over verwonderd?
1: Nee, de wereld is nog lang niet vergaan, Jan. Dus dat, wees gerust. Ja, ik heb zoveel verbazingen, maar ik ga me beperken. Want ik weet dat er maar beperkte tijd is. Je hebt misschien gehoord of gelezen dat het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, dat gaat binnenkort naar de beurs.
0: Ja.
1: SpaceX.
0: Ja.
1: Dat maakt enorme verliezen, maar men verwacht dat dat een gigantische opbrengst gaat geven.
0: Ze zijn aan het investeren, toch, Rob?
1: Ja,
0: verliezen kennen ze nog niet.
1: Ja, nee, precies. Zo ging dat in de internetbubbel ook destijds. Maar de verwondering zit er bij mij. Het is niet eens meer een verwondering. Maar dat na dus die beursgang, Elon Musk wordt geschat op een vermogen van tussen de 1000 en 1200 miljard dollar.
0: Yeah.
1: Nou, zo'n dollar iets minder waard dan een euro. Maar als ik dan vanmorgen in de krant lees een artikel waarin Pieter Duisenburg, dat is de zoon van Wim Duisenburg, de eerste.
0: De oude ooit bankdirecteur van de Nederlandse bank, hè?
1: Ja, en later de eerste directeur van de Europese Centrale Bank. En Pieter Duisenburg, ik vind het een hele goede man, ja, die waarschuwt de overheid. Want we geven dus uit, of we halen op de overheid jaarlijks, wat denk je, aan 1 miljarden. Ik zal het vertellen, 486 miljard.
0: Yeah.
1: Dat was vorig jaar 460 miljard en dat is nu 486 miljard. De voorganger van Pieter was Arno Visser. Die kwam jaarlijks in de Tweede Kamer verslag doen met hele dikke rapporten en gaf aan dat de uitgaven van de overheid niet doelmatig waren, niet rechtmatig waren, er waren geen bonnetjes en had een vernietigend oordeel. Het viel mij op in de Tweede Kamer dat er een debat plaatsvond van ongeveer 20 minuten. De rapporten verdwenen in de la en vervolgens hoorde je er niks meer over. Nu is Pieter Duisenburg, dus de man van de Algemene Rekenkamer, die controleert, die zegt, ik heb goed nieuws, er zijn nu bonnetjes, alleen de doelmatigheid blijft nog wat achterwege. Dus hij heeft wat voorstellen om die doelmatigheid te verbeteren. En een van die voorstellen, en ik citeer even uit het Financieel Dagblad, is: het zou goed zijn als de risico's terugkomen in de jaarlijkse cyclus van begroten en verantwoorden, dat je jaarlijks ziet wat zijn de doelen en de resultaten, wat is er met de risico's gedaan, en dat je ook de kosten ziet van niets doen, van stilstand, en dat zou een toevoeging zijn aan het debat. En toen moest ik dus denken, de risico van niets doen en stilstand, dat hebben we volgens mij al een aantal jaren, hebben we dat nu achter de rug. Er wordt heel veel beloofd. Er gebeurt verdomde weinig. En ik zou eigenlijk willen aanbevelen, nog een toevoeging als dat mag. Dat is normaal in het bedrijfsleven, dan hou je bij hoe het gaat met de winst- en verliesrekening. Je hebt KPI's, dus dan hou je bij, zeg maar, hoe gaat het in het bedrijf. Maar je zou ook misschien de burger kunnen verwennen met scorecards. En als dus een politicus zegt, wij gaan nu de overheidsuitgaven gaan wij terugdringen. Want het loopt uit de hand. De bureaucratie is tenslotte de bijl aan de wortel van de democratie, heb ik gelezen van de week ook. Vond ik wel een mooie uitspraak. Dat we dan de burger informeren hoe het beter is gegaan. Nu wordt er geld opgehaald. Wij betalen met z'n allen belasting. En we weten niet waar het aan uitgegeven wordt. En laat staan of het doelmatig uitgegeven wordt. Dus dat was mijn verwondering en verbazing van deze week. Ik heb er nog een paar, maar die bewaar ik voor volgende week.
0: Hebben we volgende week ook nog wat. Dankjewel, Rob.

0: The King hoort u, Elvis Presley, en Don't Be Cruel. Nee, we hebben geen muziekje. Die moet nog eventjes in de wachtrij. Want onze eerste gast is inmiddels gearriveerd. En die man, ja, man is het. Die kent u, want die komt vrij regelmatig bij ons langs. En vandaag heeft hij ook weer iets heel leuks te melden, denk ik. Het is niemand minder dan Jan Schot. Jan, goedemorgen. Ja, ik moet je ook openzetten, ja, want anders horen we je niet.
1: Ja, ja, ja.
2: Doen we het nog één keer over. Goedemorgen, Jan.
0: Een paar dingen tegelijk doen, dat is multitasken, daar zijn wij niet sterk in. Nee, nee, dat is wat meer voor vrouwen, volgens mij. Toch, Linda?
1: Zegt hij nu iets heel positiefs, hoor je dat?
2: Nee, nou probeert hij zich er gewoon uit te
3: testen. Was dat een compliment?
1: Ja, ik weet niet, ik schrik ervan. Ja. Dat moet ik even verwerken.
0: De discussie gaat alweer volop. Nou, heerlijk. Hè? Hey, de tennisclinics bij Epe, bij de TV, de tennisvereniging Epe op 6 juni staan op de kalender. Ja. En ja, dat is natuurlijk iets bijzonders, want daar komt ook een hele bekende tennisser. Tom Hocker, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Een hele oude bekende, ja.
0: Ja, een hele oude bekende is inmiddels, hè? Want ik denk dat die tik in de 70 is.
2: Nou, doe er maar wat bij. Hij is 82.
0: Echt waar?
2: Hij is van 1944. Februari is hij 82 geworden, ja.
0: Hij
2: doet nog steeds clinics ook.
0: Echt waar?
2: Ja. Ja, ja. Hij heeft wel wat handicap, zei hij. Maar goed, ik zei ja, ik ook. Dus,
1: wie niet?
2: Nee, dat is wel leuk. En hij vindt het leuk om te doen, om naar ons toe te komen. Nou, wat is een clinic? Ja, Rob had het er net ook over. Eigenlijk heb je een stuk of 6 trainers. Op iedere baan een trainer. En de een die doet bijvoorbeeld de service. De ander doet de backhand, voorhand. Nou, dan krijg je 10 minuten op ieder onderdeel. En de specialiteit van Tom Hocker was altijd
3: Was de backhand of
2: nou,
3: de voorhand?
2: Dat had hij ook, maar hij vond het slijzen, vond hij altijd een volley geven en zo.
3: Maar wanneer heeft hij Wimbledon ook alweer gewonnen? Dat is een poosje terug.
2: Ja, dat is een paar weken geleden.
1: Hij heeft,
2: moet ik even kijken, dat weet ik niet. Hij heeft een Roland Garros gewonnen en hij heeft behoorlijk veel heeft hij gedaan. Want dat heeft hij hem ook nog uitgelegd, dat hij dat allemaal met die houten racket daarmee.
3: Ja. Ja.
2: En weet je het principe nog van zo'n houten racket?
3: Nou, een beetje.
2: De bespanning, wat was dat, weet je dat?
3: Darm?
2: Nee, dat was een varkensbespanning. Maar daar moest je dus wel mee uitkijken, want op het moment begon te regenen, dan kon die bespanning er ook gewoon uitvliegen. Ja. Nou, dan moest je weer een nieuw racket pakken. Maar hij neemt die houten racket, waar hij veel mee gespeeld heeft, die neemt hij 6 juni mee naar Epe.
3: Maar Björn Borg heeft nog heel lang doorgespeeld met houten racket, hè? Terwijl dat al lang uit was, wat ik begrepen heb.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja, ik ken ook nog een buurman van me, die speelt nog steeds met een houten poot.
1: En dat lukt ook aardig, behalve
2: het regent. Ja, bij het net valt af en toe, maar
3: nou, een beetje lastig met slicen, denk ik, of niet?
2: Ja,
1: maar hoe komen jullie dan aan Tom Hocker? Ik bedoel, heb je vanuit tennisclub heb je contacten dat je zomaar iemand kan laten komen voor zo'n clinic?
2: Nou, je hebt natuurlijk een paar ingangen. Met één, Jacco, die zit in Ede, die Epe.
1: Ja.
2: Dat is nog steeds, die is directeur bij de KNLTB, dus daar heb je al een ingang. Dan moet ik zeggen dat ik Tom Hocker in dit geval via het ouderenfonds ben tegengekomen. En dat had te maken, we hebben het hier ook een keer over gehad, over die Old Star tennis.
1: Ja.
2: Dat doet hij ook. En eigenlijk via dat circuit ben ik achter hem gekomen. Nou, toen, hij woont ergens in Hardingsveld of zo, we hebben contact gehad. En hij vond het leuk om mee te draaien. Dus we beginnen. En hij gaat dus met het volleren gaat hij aan de slag. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ja, 82. Ja,
3: kan iedereen zich daarvoor aanmelden? Of moet je lid zijn van de vereniging?
2: Het is natuurlijk voor leden in principe.
3: Ja,
2: maar we hebben wel gezegd van nou, als mensen zijn en ze willen meedoen, dan moeten we maar even ontmelden. Ze kunnen naar de club bellen en dan kijken of we ergens nog tussen kunnen passen.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus het is niet zo heel strak.
3: Even een zijstraatje, als dat mag. Een klein zijstraatje. Padellen, dat is ongelooflijk populair op het moment. Het gebeurt dat ook bij
2: We hebben sinds juni 2025 hebben we die ook padelbanen vanaf juni, ja.
3: Ja.
2: En dat draait als een trein. Ja. Dat is, we hebben 3 banen, dus we hadden 2 tennisbanen binnen. En dat zijn nu 3 padelbanen geworden en die zijn goed bezet. Ja.
3: Wordt dat langzamerhand populairer dan het gewone buitentennis?
2: Nou, dat gaat te snel, want tennis is natuurlijk inderdaad ook buiten. Ik moet zeggen, padel kan ook buiten.
3: Ja.
2: In Hattem hebben ze buitenbanen liggen. Maar ja, wij hebben ervoor gekozen om het indoor te doen. Omdat je toch In Spanje, het is in Mexico ooit ontstaan, dat padellen. En ja, de temperaturen zijn daar wat anders. En in Spanje zie je het ook veel. Maar hier heb je natuurlijk ook te maken met water. Nou, dan worden die glasplaten nat en dan zitten er wat handicaps aan. Maar ook in Nederland wordt buiten gespeeld. Ja. Maar wij hebben het binnen, drie.
1: Ja. Die clinic, want je zei in principe voor leden, maar als andere mensen mee willen doen, kan dat. Is het voor alle leeftijden of is het alleen maar voor de volwassenen?
2: Nee, we beginnen 's ochtends, hebben we een clinic, even helemaal maar. Ja. We beginnen om 9:45, 10:15, open Tom Okker tegen de jongste speler van Epe. Dat is natuurlijk een geintje. 10 minuten, 1 kwartier gaat hij met hem staan spelen. Maar dat is Olivier Kleinstra. En die is 6 jaar. En die dit jaar begonnen met lessen. Ja, die vindt het prachtig.
1: Tuurlijk.
2: Dus ik geloof dat zijn hele familie ook komt kijken. Ja. Maar die mag dus tegen Tom Okker openen. Dat is zeg maar de officiële opening van die clinicdag. En daarna heb je dus eerst we hebben een demonstratie bij padel. En we hebben dus een clinic voor de jeugd. Dat duurt 1 uur. We hebben 6 trainers. Dat doet Tom Okker ook al mee. En dan schuiven groepen van 6 spelers... schuiven iedere keer een trainer door. En die staat de backhand te doen. Wat ik zei net. Hè? Ja. En Tom die staat de volley te doen. Nou ja, dan krijgen ze allerlei in 10 minuten tijd een bepaald onderdeel... om daar eventjes iets beter in te worden.
3: Service?
2: Ja,
3: service. Niet te vergeten?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Die zit er ook bij. Bovenhands.
3: Overhands, ja.
2: Ja, ja. Ja, dat kan ook nog.
3: Ja, maar padel mag dat onderhands, toch?
2: Ja, ja. Padel wel. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja, klopt.
0: Ik hoor iets van enthousiasme erop.
3: Ik vond tennis altijd wel leuk. Ik heb het heel lang niet gedaan, maar nee. Ik vond het altijd wel erg leuk om te doen. Ja.
0: Nou, misschien is dit een aanleiding om 6 juni even vrij te houden, Rob.
3: Ja, een wedstrijdje tegen Tom. Dat zou niet verkeerd zijn.
0: Ja, buurtgenoot bij je.
3: Ja, ook dat.
0: Oud-Rotterdammer.
3: Ja, ja, ja, 6 juni.
0: 6 juni.
2: Wie is de oude Rotterdammer?
0: Kijk, ja, jij ook. Er zit er ook één tegenover.
2: Nou, een goed zootje bij elkaar dan.
0: Maar dat wisten we al.
2: Ja, jij wel.
0: Hey, en, je had het even natuurlijk over dat padellen. Maar nog even doorgaan op dat tennis. Want het heeft jullie een aantal banen gekost. 2 banen opgeven. Want jullie hadden een terugloop in leden eigenlijk. Hè? Dat zag je heel duidelijk bij het tennis de afgelopen 10-15 jaar, denk ik.
2: Ja, we hebben natuurlijk een periode gehad, maar dat is al even geleden zelfs een ledenstop gehad, dat we 1000 leden hadden. Maar de bond die uit ongeveer zo'n 100 leden aan per baan. Nou ja, we hebben 9 buitenbanen liggen. Maar op dit moment zitten we groeien wel weer. We zitten nu rond de 600 leden.
0: Kijk.
2: Waarvan een goede 70 jeugd. Ook dat is belangrijk.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar dat heeft ook alles met die padelbanen te maken, denk ik. Ja.
2: Als je nu lid wordt van de tennis, kun je dus zowel kiezen voor padel als voor tennis. Je kan het alle twee doen. Want er is wat discussie eerst geweest in het bestuur van wat gaan we doen? Gaan we het apart doen of doe ik dat?
0: Nee, je doet niks.
2: hoe heet het? Dus hebben we gezegd van je wordt lid. En als je wil gewoon padellen, ga je padellen. En als je wil tennissen, ga je tennissen. Beide onderdelen hebben ook... Ik heb op dit moment iets van een stuk of 4 trainers die padelles geven ook. Okay. En daarnaast heb je natuurlijk je trainers voor het tennissen.
0: Maar dat betekent dus dat het padel een enorme stimulans is geweest voor de tennisvereniging in Nederland.
2: Ja, klopt. En nog, hè, het gaat natuurlijk nog steeds door.
0: Zeker.
2: Er komen best veel mensen bij die... echt voor padel kiezen om lid te worden. Nou, dat kan.
0: Ja, ja.
2: Alleen mis ik wel de 2 binnenbanen tennis die we hadden.
0: Dat geloof ik. Ja,
2: want die waren ook goed bezet. Maar goed,
0: Je moet op een gegeven moment keuzes maken. Rob.
3: Ik denk dat jeugd wat vaker voor padel zal kiezen dan dat de ouderen nog wat meer zeg maar buiten op de tennisbaan staan.
2: Ja, toch als je naar de nieuwe aanwas, natuurlijk zitten er ook jongeren bij, maar toch ook wel behoorlijk veel ouderen die dat zie ik nu ook bij ons. We hebben verschillende ook weer daarin clinics gegeven om die mensen te laten kennis maken met die padelsport.
3: Ja.
2: Want er zijn een aantal dingen wat echt anders is dan met tennis.
3: Ja.
2: Je mag bijvoorbeeld de glaswand, als die daar tegenkomt, die mag je gebruiken. Dus dat is, dat zijn wat trucjes hoe je daarmee mee om moet gaan.
3: Ja.
0: Het blijft op zich natuurlijk een hartstikke mooie sport. En zeker, wat je al zegt, in de zomermaanden. Maar goed, we zijn helaas hier niet het hele jaar door met de zomer bezig. Dus we hebben ook met koude maanden. En dan is het toch prettig als je natuurlijk de dingen binnen hebt staan. Ja. Hoewel je in de winter natuurlijk ook uitstekend buiten kunt tennissen, toch?
2: Ja.
0: Dat is het probleem niet. Nee. Hey, 6 juni gaat dat allemaal gebeuren. Je hebt het tijdstip al even genoemd. Het is de hele dag door tennis of is er ook nog wat anders te beleven, Jan?
2: Ja, er is dus het padel wat ik zei. We hebben... rond 11 uur hebben we een demonstratiepartij met padel. En daar hebben we Sven Hagman, die doet daar aan mee. En Sven Hagman die staat op dit moment op de 30ste plaats, als ik het goed heb, in Nederland. Als een van de toppers.
0: Ja?
2: Dus daar hebben we de hal helemaal voor vrijgemaakt dan om die demonstratiepartij om daar naar te kijken.
3: Sven is een goede bekende van mij.
2: Ken je hem? Oh.
3: Ja.
0: Nou, helemaal een reden om 6 uur niet vrij te houden erop.
3: Ja.
2: Hij komt toch niet uit Rotterdam, die Hagman? Hij komt toch niet uit Rotterdam?
3: Maar komt hij op 6 juni?
2: Hij komt. 6 juni komt hij.
3: Zo apart, want we hebben op 6 juni een familiedag afgesproken. En Sven is een zoon van een broer van mijn vriendin. Dus dat moet ik eens even gaan checken. Daar gaat iets mis.
2: Is de zoon van een broer van mijn vriendin?
3: Ja, ik vond het wel heel knap dat ik dat zo kon uitspreken. Ja. Wel leuk. Maar als hij dan komt...
2: Hij komt.
3: Ja, nou ja, goed, dan wordt het lastig.
0: Nee. Nou ja, goed. We hebben luisteraars, dus wat dat betreft, Rob... is die inmiddels wellicht al geïnformeerd.
3: Ja.
0: Je was nog niet helemaal zover, volgens mij. Want ook na het toernooi gaat er nog het een en ander gebeuren. Moet altijd een feestje toch, hè?
2: Ja, de derde helft. Dit is niet echt een toernooi. Je hebt dus, wat ik zei
0: net. Nee, okay.
2: Je hebt die demonstratiepartij. Om 11 uur beginnen we ook met de jeugd. Die krijgen dan een kliniek met 6 trainers. En 's middags hebben we dat voor de senioren. En we hebben 's middags ook nog een demonstratiepartij tennis.
3: Is het op de website te zien ergens?
2: Ja, op de website staat het programma ook. Ja, is te vinden. En we doen ook, er komt nog wel een stuk in de krant ook. Proberen we nog iets over te zeggen.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja.
0: 6 juni. Rob heeft hem inmiddels in de agenda geschreven.
3: Ja, zeker.
0: Maar dat doen de luisteraars ook zeer zeker. Jan Schot, dank je wel voor je komst hier even naar de studio. En als we zoek weer als vandaag erbij hebben. Kijk,
2: En dat komt er nog aan.
0: Ja, zie je aan. Nou, dan nodigen we je gauw weer opnieuw uit.
2: Dat is goed, Jan.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Jongens, bedankt voor je tijd.
0: Dank je wel voor je komst.
2: Oké. Okay.
4: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
2: Dat is...

En u hoorde Paul Anka en A Lonely Boy. Ja, we zijn even aan het changeren, zoals we dat noemen. Want we hebben dit eerste uur eigenlijk alleen maar gasten in de studio. En dat betekent dat we snel plaats moeten maken. En ja, dat lukt dan niet altijd gelijk. Maar dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Want dan zetten we er gewoon nog even een plaatje tussen. Wat dacht u van deze? The Beatles en Love Me Do.

0: En u herkent ze ongetwijfeld, de Beatles en Love Me Do. En daarmee werd het alweer 4 minuten over de klok van 9:30. We dreigen wat uit te lopen, maar dat gaat zeker lukken. Bij Linda zijn aangeschoven Jan van der Beek en Henny Keizer. En zij gaan praten over de Klompenpad Challenge.
1: Ja, Jan, wij hebben jou gesproken Oudejaarsdag, geloof ik, of de dag voor Oudejaarsdag. Want toen hebben we een speciaal programma gemaakt voor, nou, wat gaat er allemaal gebeuren hier de 850? Jullie hebben bedacht een klompenpad challenge.
2: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad bij jou geweest in het gemeentehuis.
1: Ja.
2: En toen was het allemaal voor ons nog een beetje van afwachten. Ja. Wat gaat er gebeuren? En ja, komende 20, komende 30. De eerste zaterdag hadden we dus weinig heel slecht weer in het begin. En we waren al een beetje bang, maar gelukkig waren er meer dan 100 wandelaars. Dus we zitten nu
1: niks,
2: op.
1: Ja,
2: nee, het is nu de tweede, zaterdag de derde, maar we zitten meer dan boven de 100.
1: Oh, had je gedacht dat het zo'n succes zou zijn?
2: Gehoopt.
1: Ja.
2: Maar je weet natuurlijk nooit, want de mensen hoeven er niet in te schrijven, ze konden zich wel aanmelden. En dat hebben sommigen ook wel gedaan. Maar er zijn ook mensen die komen enthousiast of die wachten het weer even af.
1: Ja.
2: En wij zijn zelf klompenpadlopers, Henny en ik. En dus wij wisten wel om. Maar wij zijn ook allemaal bijna klompenpadlopers. Maar ook wel die hier verder wegkomen. Dus nee hoor, we zijn tot heden toe erg tevreden.
1: Oh, wat goed. Want er staat weer een challenge op stapel, Henny?
3: Ja, die is komende zaterdag, de 23e. En die begint bij Groot Stokkert. Dat is het Vosbergenpad.
1: Okay.
3: En dat is kilometer 13, 14, kan ik niet even niet precies zeggen. Het is een prachtige route. Hij gaat door het Zwolse Bos, loopt door het Kret. Gaat door Hoornenveen. Komt langs Vosberg, Kasteel Vosbergen. Gaat de Hoorn en komt weer terug bij Groot Stokkert. Het is een prachtige afwisselende route.
1: Ja. En hoe laat gaat dat beginnen?
3: Je kunt beginnen tussen 10 en 12 morgens.
1: Okay. Dus je hoeft niet, zeg maar, met een hele groep tegelijk gaan lopen?
3: Nee, je loopt voor jezelf. Meestal gebeurt het wel dat de meeste mensen graag op tijd komen. Dus om 10 uur starten de meeste mensen.
1: Ja.
3: En dan omdat iedereen tegelijk start, loop je een beetje gelijk op. Maar dat verspreidt zich al snel.
1: Ja.
3: Dus het is niet zo dat je massaal met de hele groep per se de hele tijd loopt. En de een gaat hier op een bankje zitten en eet een broodje. En de ander gaat ergens anders eventjes zitten. Dus je loopt het toch wel voor jezelf. Of met vrienden of kennissen.
1: En Jan, dat is dus ook zo, iedereen loopt gewoon voor zichzelf. Als je wat wil drinken, als je wil eten, dat organiseren jullie niet onderweg?
2: Nou, wel als er dus aan de route wat liggen. Mm-hmm. Dus dan proberen wij dat los. Dus vorige keer in Wapenveld hebben we zelf onderweg drinken geschonken. Maar dat was op een gegeven moment, de bierbrouwerij was open. Dat zulke dingen regelen wij, dat die open zijn, dat de mensen daar naartoe kunnen.
1: Ja.
2: Soms krijgen ze vooraf koffie. Dat krijgen ze dus zaterdag ook in Groot Stokkert koffie.
1: Okay.
2: Onderweg krijgen ze nog een keer iets te drinken en iets te eten. En voor de rest nemen de meeste mensen, die hebben een rugzak en die nemen zelf alles mee. Maar wij proberen wel, als de gelegenheid er is, om iets te regelen.
1: Te
2: en daar zijn ook wel wat kosten aan gebonden, maar dan voor ons.
1: Ja.
2: Want we hebben natuurlijk een budget. En daar gaan we vanuit. En tot heden toe varen we daar mooi tussendoor. Ik ben ook nog de penningmeester, dus
1: Het gaat nog steeds goed.
2: het gaat geweldig. We hebben zoveel enthousiasme.
1: En ja,
2: wat leuk. Het loopt. Alle onze vrijwilligers helpen natuurlijk. En we hebben een hele groep vrijwilligers van alle paden. En we hebben Vosberg of 12 paddenpad hebben wij ook opgepakt vanuit Heerde. Maar dat was, meenden wij. En dat kregen wij ook vanuit de provincie, dat er wat minder mensen waren, maar we hebben gezegd, die hoort er gewoon bij in de gemeente Heerde. Dus die hebben we zelf opgepakt en Henny weet het ook voor hem aan. En ik ben eigenlijk op alle 5 paden aanwezig. Ik heb contacten
1: met 5 paden?
2: 5 paden. Ik heb contacten met de gemeente, met de EHBO en met Wilma Blankvoort, de dame van die het regelt.
1: Ja.
2: Maar Henny is dus coördinator over 2 paden hier in de gemeente in Heerde.
1: In Heerde.
4: Zeg Jan, wat in die routes, worden die uitgezet?
2: Nee, die routes die zijn bekend. Die routes staan op een app van de klompenpaden. Dus die zijn ook allemaal aangemerkt. Die zijn ook voor die tijd. En die worden ook elke maand nagelopen. Er wordt vuil opgehaald. Er worden bordjes geplaatst. Er wordt van alles wordt gedaan om die routes compleet te houden. En als je met de app loopt, de Klompenmaat-app, die kun je gratis downloaden. Oh, ja. Dan loop je eigenlijk, ja, dan kan het niet missen. Want dan, als je iets van de pad af gaat, dan heeft de app het al in de gaten.
1: Ja.
2: En die zegt dan, maar je moet het wel onthouden. En we hebben elke maand lopen dus mensen rond met een vuilniszak en een prikker.
1: Ja.
2: Dus die routes worden ook elke maand...
1: Bordjes worden gecheckt.
2: We hebben nu in Heerde met het Natura 2000... is het pad helemaal een gedeelte omgezet.
1: Mm-hmm.
2: De bij Pluizenmeer, omdat ik zelf uit die buurt kom. De paden zijn dichtgegooid in de gemeentebossen. Dat wisten wij niet. Is niet vooraf geregeld. Is eigenlijk jammer, want we hadden vooraf kunnen doen. Maar we zijn één ochtend met een hele groep. En de catering is verzorgd door Henny. Zijn we bezig geweest om die paarden om te zetten. Dus het is nu weer
1: dan compleet. Dan is het voor elkaar.
4: Jan, we hadden vorige week hier iemand in de uitzending van de gemeente. Die heeft een heel wandelnetwerk uitgezet met paaltjes. Nogal wat paaltjes in de bossen.
2: Dat klopt.
4: Werken jullie daar nou mee samen? Of?
2: Ja, wij zouden daar wel mee samenwerken. En in andere gemeentes zijn ook al die bordjes teruggezet. Maar onze bordjes, waar zaten er niet op?
4: Niet.
2: Of dat er financieel wat met geld te maken. Ze zeiden dat de gemeente Heerde niet rond kon komen met Stichting Gelders Landschap voor die paaltjes van de klompenpaden.
4: Ja.
2: Maar wij hebben waar die paaltjes stonden, hebben we ze zelf opgeboord. Dus dan krijg je niet zo'n rommel, maar vroeger waren bepaalde hoeken had je vier paaltjes staan en overal stond één bordje op.
4: Ja,
2: en dat klopt, bij mij achter op de renderklippen staan mooie paaltjes, maar daar stonden wij niet bij op.
4: Nee. Dat noemde men vroeger eigen richting, maar ik hou daarvan.
1: Burgerlijke ongehoorzaamheid is dat.
0: Henny, jij noemde die Vossenberg Challenge, want daar hebben we het over, hè?
3: Vossenbergenpad, bedoel
0: dat je? Vossenbergenpad, ja, dat is toch de challenge? Lijkt
3: ja, die is één van de vijf, ja.
0: Maar dat is toch een behoorlijke route. Hoe lang ben je onderweg?
3: Nou, gemiddeld ben je zo'n beetje missen. Over 5 kilometer loop je een uur.
0: Ja.
3: Dus reken maar uit, zelfs al... kleine 3 uur zijn. En als je wat lange pauze houdt onderweg, dan is het echt een leuke dagbesteding.
0: Maar je moet ook wel een beetje getraind zijn dan om zo'n route te lopen. Want 3 uur lopen, dat... Wow.
3: Ja, maar de wandelaars, die kunnen dat wel. Die hebben daar niet zoveel moeite mee.
0: En die hebben de tijd.
3: Ja, en het is nu mooi weer, dus je kunt ook even rustig op een bankje gaan zitten. Ja. Als het 's winters heel koud is,
0: precies,
3: dan moet je eigenlijk snel weer verder. Maar het wordt zaterdag een prachtige dag.
1: Ja.
3: Er zijn bankjes onderweg. Er is een stempelpost onderweg. Daar kun je eventjes uitrusten. Er is de Wild Kitchen, die zit in het Zwolse Bos. Die is open, dus daar kun je even binnenkijken hoe het daartoe gaat. Dus daar staan ook wel stoeltjes of banken.
0: Het is een dagje uit dus.
3: Je kunt het zien als een mooi dagje uit buiten, in de natuur. Ja. Hey,
0: en zitten er ook al van die barcodes op de bankjes? Die met de telefoon, dat die wat over de omgeving vertelt?
3: Ja, die zitten er ook. Die zitten bij Vossbergen, is er één. Die gaat over het kasteel. Dat vertelt mevrouw Kamerling anders haar verhaal.
0: Ja.
3: En ook bij Vossbergen staat er één en die gaat over... de wolf, volgens mij, dacht ik. Of is die... Nee.
0: Ja, maar dat is dus ook al leuk.
3: Midden waar die over gaat. Ja, maar dat is ook leuk, dus dan kun je ook even naar wat leuk wat luisteren. Ja,
0: bijzonder. Leuk.
3: Er is een boel te zien in Heerde, als je er oog voor hebt.
0: Zeer zeker.
1: Dus aanstaande zaterdag, tussen 10 en 12 mag je starten. En noem nog heel even waar je start.
3: Je start bij Groot Stokkert, waar nu de Oekraïners verblijven.
1: Precies. En behalve dan zaterdag hebben jullie nog 2 keer een challenge,
3: hè? We hebben er nog 2. 1, het Elsvoorderpad, en dat is bij Vorchten.
1: Ja.
3: Nou ben ik de datum, staat hier, even kijken. In juli, 18 juli is de datum. Dan loopt waarschijnlijk de burgemeester zelfs mee.
1: Oh, leuk. Dus
3: dat is helemaal leuk.
1: Ja.
3: En dan hebben we 5 september de afsluiting met het Horstdoekenpad. En die begint aan de Elburgerweg. Bij de kiosk.
1: Volgens mij kan er nog volop gewandeld worden.
3: Zo is het.
1: Ja, Jan van der Beek en Henny Keizer, dank je wel dat jullie naar de studio zijn gekomen om daarover te vertellen. En heel veel plezier zaterdag.
3: Dank je wel.

Maidens, Clearwater Revival hoort u en Down on the Corner. En daarmee werd het precies 10:15. En wachtende op een volgende gast die misschien de tijd niet helemaal op orde heeft. Dat kan natuurlijk maar zo. Draaien we Zorba's Dance van de trio Hellenic.

0: Het trio Hellenic en de Zorba's Dans. Heb jij wat met Griekenland, Rob? Oh, je bent er even niet bij. Ik zie het al. Geen koptelefoon op.
1: Ja, ja, Griekenland. Ja, ik vind Griekenland prachtig.
0: Oké, okay.
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je ermee?
1: Kom maar niet zo vaak. Nou ja, het ruikt er altijd zo lekker kruidig.
0: Het ruikt er altijd zo. Dat is nou het laatste waar ik aan zou denken, Rob.
1: Je kunt er ook heel lekker eten. En de prachtige stranden.
0: Ja.
1: Nee, eucalyptus, dat schiet mij zo.
0: Nee, ja, klopt.
1: En de zingende krekels.
0: Ja.
1: Dat zijn de dingen. En dan de retsina, dat is de Griekse harswijn. Toen ik vroeger nog dronk, daar ben ik mee gestopt 9 jaar geleden. Maar mocht ik graag een ijskoude glaasje harswijn drinken.
0: Ik moet de plaat weer opnieuw instarten. Ik denk, ja, we houden het kort. Maar
1: ja.
0: Jij...
1: je daagt me uit. Ja, de challenge zit in het programma vandaag.
0: Jij zit helemaal in de challenge. Ik merk het. Nee, nou, het is een prachtig land inderdaad. En het kan wel eens warm zijn in de zomermaanden. Dat is een ding wat zeker is.
1: Ja.
0: Dit is de nieuwe van de Rolling Stones. Ja.
1: Oh.
0: Ik vind het weer een prachtige plaat. 80 jaar zijn ze inmiddels. Hè. In the Stars heet die.

0: En nu worden de Rolling Stones en In The Stars een nieuwe LP van ze. En ja, daar is deze single van getrokken. En hij schijnt het al goed te doen in de diverse hitparades. Dus dat belooft wellicht wat. Leuke plaat, Linda?
1: Ja, klinkt lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt de beuk erin bij deze mannen. Dus in de arena, daar zien we op dit moment 10 concerten van een Harry Styles.
1: Het schijnt ook fantastisch te zijn, hè?
0: Het schijnt een prachtige show te zijn, ja.
1: Echt wel.
0: Dit is ook een oud nummer van hem. Ja, ik vind het wel een mooi nummer. Sign of the Times.
2: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: Hij staat de hele week nog in de arena in Amsterdam, Harry Styles. En dit was een van die grote successen van hem, The Sign of the Times. Ja, wij melden even richting Martin Beekman van EHBO-afdeling Heerde dat we hem helaas zijn telefoonnummer hier niet actueel bij de hand hebben en hem even niet kunnen bellen. Maar dat doen we na tienen. Eerst het nieuws van
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: En zo zitten we maar weer in het tweede uur van brunch op deze donderdagochtend. Goedemorgen met The Birds en Mr. Tambourine Man. We hebben al heel snel onze eerste gast aan de telefoon, want de agenda's die liepen wat langs elkaar heen. En dat kan natuurlijk, want dat zoiets is altijd heel lastig om dat ook op het juiste moment even in te schatten. Maar we hebben aan de telefoon onze nieuwe hoofdredactrice. Redactrice, zo mag ik het zeggen.
1: Zeg ik altijd.
0: Redacteur.
2: Oh, ja. Redacteur,
0: gewoon
2: redacteur.
0: Toch? Ja, hoor. Van de nieuwe streekomroep. En we zijn nog op zoek naar een nieuwe naam, Christine, geloof ik. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jan.
0: Ja, ik gooi jou gelijk in ieder geval eventjes een vraag voor de voeten. En is daar al iets over bekend? Of mag je daar
2: over
0: nog iets over zeggen?
2: Over de nieuwe naam?
0: Ja.
2: Nou, ik vind het altijd heerlijk om, om die zin uit te spreken. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Het kan natuurlijk wel, maar dat doe ik niet.
0: Een diplomatiek antwoord. Ja.
2: Heel diplomatiek. Nou, het is als volgt. We hebben alle medewerkers gevraagd om mee te denken en om een naam in te sturen waarvan zij denken dat is een geweldige naam voor de nieuwe streekomroep die ook de lading dekt. Of die een beetje frivol is of wat leuks oproept. En we hebben daar 5 namen uit geselecteerd.
0: Kijk aan.
2: Daar, van die 5 namen gaan we nog even vragen hoe mensen daarover denken. Dus het is een behoorlijk democratisch proces.
0: Ik merk het. En dat betekent dus dat op korte termijn al die naam bekend wordt.
2: Zeker. Ja.
0: Nou, we zijn... Ik denk, er komt nog wat.
2: Er komt niks meer.
3: Er zijn 5 namen, maar hoe vindt dat democratische proces dan plaats? Want,
1: dan gaat de hoofdredacteur kiezen.
3: Kijk.
2: Hoor ik daar Linda? Ja, inderdaad. Nou, voordat jullie echt een heel gestoord beeld van mij gaan krijgen. Ja, we gaan het in ieder geval in de groep gooien. En niet in, want er is natuurlijk nog niet een de groep, maar verschillende groepen. Hè, want we moeten die verschillende lokale omroepen nog samen zien te brengen. Dus alle verschillende omroepen mogen daar een mening over geven. En dan gaan we kijken waar het meeste draagkracht voor is. Zo gaan we dat doen.
0: Ja, precies. Christine, je bent 1,5 maand ongeveer nu bezig om die streekomroep, ja, min of meer eigenlijk van de grond toe op te bouwen, met natuurlijk een aantal mensen van het streekradio bestuur.
2: Ja.
0: Hoe is het bevallen? Hoe bevalt het?
2: Nou, het bevalt hartstikke goed. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is een heel proces. En soms gaan dingen wat langzamer dan je wil of hoopt. Maar ik heb het idee dat wij behoorlijk op dreef zijn. En dat speelt zich vooral af achter de schermen. Dus het opzetten van een nieuwe stichting, de naam, de inhoudelijke plannen zijn we wat mee bezig. De samenstelling van de hele omroep. Dus er gebeurt heel veel. En, maar het zijn nog niet heel veel zichtbare dingen.
0: Mm-hmm.
2: Dat komt nog.
3: Wat, Christine, wat moet er zichtbaar worden? Want ik lees hier in een stukje wat Jan heeft voorbereid, er moet uiteindelijk een krachtige streekomroep tot stand worden gebracht. Ik neem aan dat er al wat doelen gesteld zijn, dat men al weet welke kant men op wil. Maar hoe krachtig wordt het en hoe gaat dat eruit zien?
2: Zo, dat zijn wel 2 hele veelomvattende vragen.
3: Ja.
2: Hoe gaat het eruit zien? Ja, ook daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Omdat dat is misschien vervelend. Jullie willen natuurlijk een pasklaar antwoord. Zo uitzien. Nee, wat we...
3: Een stip op de horizon. Dat zou fijn zijn.
2: Kijk, wat we in ieder geval willen is dat elke lokale omroep, elke lokale plek in ieder geval zijn kracht en zijn eigenheid en zijn identiteit behoudt. En dat betekent dus dat we in die samenwerking moeten gaan kijken hoe we tot een wij-gevoel kan gaan komen. Maar dat zal zich vooral redactioneel afspelen. En vervolgens toch dat in elke plaats die eigenheid behouden blijft. Ik denk dat het wel zo is dat in de programmering op radio en op de website dat er wel een eenduidig gevoel neergezet moet worden. Maar dat duurt even. Dat moeten we echt samen laten ontstaan en groeien. Maar daar is wel een idee over.
3: Misschien, dit begrijp ik, zeg maar vanuit een immaterieel standpunt. Maar waar ik altijd een beetje bezorgd over ben, als iets dergelijks gaat plaatsvinden, zo'n operatie, dat samenvoegen van die lokale omroepen tot 1 of meerdere streekomroepen. En waarbij de overheid natuurlijk uiteraard ook betrokken is. Hoe voorkom je dat er straks overbodige bureaucratie gaat ontstaan en dat dat ten koste gaat, zeg maar, van het echte radiowerk?
2: Nou, ik denk juist dat het hele punt is dat we willen voorkomen. Dat we juist willen gaan focussen op de inhoud.
3: Ja.
2: Want hoe zou je denken dat die bureaucratie, waar ben je bang voor?
3: Nou ja, we vergaderen nogal wat in dit land. Ja. En bureaucratie, vanmorgen heb ik dat bij de verwondering genoemd, is toch de bijl aan de wortel van de democratie. En de regeldruk in Nederland is ook fantastisch. Dus wij hebben een enorme behoefte om met elkaar te overleggen en inspraken te regelen. Ja. En vervolgens moeten die arme mensen in het veld, die moeten het doen. En vroeger zeiden we wel eens, we hebben too many chiefs and no Indians. En dus dat is, ik heb me toch wel een zorg die ik in ieder geval heb. Maar ik kan me voorstellen dat anderen dat ook met zich meedragen.
2: Ja, nou ik denk inderdaad in het begin, om de basis goed op te bouwen, hè, wat ik net ook zei, van het bepalen van de uitgangspunten, de stichting, al die bureaucratische toestanden, die moeten in de basis in orde zijn. Maar daarna, ja, dan denk ik, dan gaan we gewoon aan de slag. En dan gaan we gewoon het veld in. Ik zie daar niet zo heel veel problemen, eerlijk gezegd.
3: Maar waar zie je speerpunten? Dat je zegt van, je loopt nu anderhalve maand rond. Dat je denkt van, het moet geprofessionaliseerd worden. Een mooi woord.
2: Zeker.
3: Maar waar zou echt de aandacht op moeten komen te liggen?
2: Nou, dat ligt in mijn optiek heel erg in de benadering van wat we dan nieuws noemen, wat ik niet altijd nieuws vind, wat ik vooral veel agendapunten vind, dat we veel meer gaan kijken naar de verhalen en dat we veel dieper in de samenleving, in de dorpen, in de steden duiken. Mensen moeten meer zichtbaar worden in plaats van alleen maar koppen, dan en dan is dat te doen. Ik vind dat heel belangrijk om daar verhalen van te maken.
3: Ja, en de verhalen die de mensen aanspreken. Uiteraard.
2: Uiteraard.
3: Ja. Ja, wat mij nu veel opvalt, ook bij het landelijke nieuws, het gaat vaak zeg maar om randzaken. En de hoofdzaken die worden dan zeg maar opzij geschoven. Het lijkt wel of dat langzamerhand een soort verdienmodel aan het worden is. Dat we het liever hebben over randzaken dan over de hoofdzaken.
2: En kan je daar een voorbeeld van noemen? Even voor mij om daar goed op te reageren. Want hoe zie je dat dan? Ja, bij welk onderwerp bijvoorbeeld?
3: Ja, hoeveel wil je er hebben? Dan gaan we meer de politieke kant op. Ik weet niet of dat de bedoeling is in deze uitzending. Maar ik wil kijken even nu de debatten die worden gevoerd over de asielproblematiek en hoe we de dingen vooruit schuiven. Kijk wat er gebeurd is met falend overheidsbeleid rondom schadeafhandeling in Groningen. Kijk naar de toeslagenaffaire en kijk dan even hoe de debatten worden gevoerd en hoe de vragen worden gesteld. En trek dan je conclusies.
4: Jij noemt heel veel landelijk politiek.
3: Wij zijn een
4: lokale omroep.
3: Jawel, dat weet ik wel. Maar ook de landelijke politiek heeft invloed op de lokale politiek.
2: Zeker. Ik begrijp,
3: je zou bij wijze van spreken eens kunnen nadenken. Stel dat je gaat de Eerste en de Tweede Kamer afschaffen en je laat het land besturen door de provincie en de gemeentes. Wat zou dat betekenen? Dat lijkt me nou een leuke vraag om daar eens met politici over te debatteren.
2: Oh ja, nou, dat is misschien een idee.
3: Ja.
2: Ja. Hey, maar
0: Christine. Nee, maar ik kan me voorstellen dat en misschien wellicht dat Rob daar ook een beetje naartoe wil, dat het op zich natuurlijk toch heel lastig is om, want we hebben het hier over een viertal lokale omroepen, om die tot samenwerking te binden. Dat is een hele opgave. In de huidige omgeving, hè?
2: Ja, absoluut. Daar hebben jullie ontzettend gelijk in. En ik denk ook dat we dat niet te ambitieus moeten inzetten. En ik begrijp ook dat daar zorg om is. Omdat je... je kunt eigenlijk niet je eigenheid behouden als je alles op één hoop moet gooien. En daarom zijn we ook aan het kijken naar hoe kun je die eigenheid behouden. Hoe kun je de liefde van de mensen voor hun eigen plek, hun eigen streek behouden en toch iets in die samenwerking doen. En daar zijn we nu heel goed naar aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Zonder dat de vrijwilligers ook vooral het gevoel hebben dat er iets afgenomen wordt. Dus in plaats van iets afnemen, willen we eigenlijk kijken naar wat kunnen we toevoegen en wie heeft zin om daarin mee te gaan.
0: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. Het is een zware opgave, maar ik hoor het jou zeggen. En ik denk ook zeer zeker dat jou dat gaat lukken. Want het enthousiasme is er, heb ik de indruk bij de omroep, niet minder om er iets leuks van te gaan maken.
2: Nou, ja, dat is fijn.
0: Aan jou de taak om dat enigszins te sturen. Hartstikke leuk. Christine Dijkhuis, de nieuwe hoofdredacteur van de streekomroep. En de naam noem ik nog niet. Want ik weet
2: dat
0: hem ook nog niet. Maar ik denk, misschien kan ik. Ik probeer het nog een keer, maar helemaal niet.
2: Nou, roep eens wat. Roep eens wat voor de lol.
0: Nou, ik denk dat het wellicht iets te maken heeft met de IJssel. Maar daar ga ik dan even niet. Nou, je lacht. Kijk.
3: Nou, ik was echt gewend aan RTV 794. Dat komt er heel spontaan uit.
0: Dus, ja, we zijn nou wat groter.
3: Oh, we zijn groter. Ja, ja, ja.
0: Christine, we houden je niet langer op, want je hebt een druk bezette agenda. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen om jou een klein beetje voor te stellen, voor zover dat in andere programma's nog niet gebeurd is. En wij spreken jou binnenkort zeer zeker. Dank voor nu en
2: absoluut.
0: Een fijne dag verder.
2: Dankjewel. Dag. Doei.

0: Doe maar, hoort u, en sinds een dag of twee. Ja, een hele populaire band, maar dat is ook al 40 jaar geleden, Linda.
1: Oh, zo lang
0: al. Zo al, hè. Ja, ook daar was je een groot liefhebber van, toch?
1: Nee,
0: ja, ja, zo lang al. Ja. Het is 22:50 alweer. En we hebben eigenlijk de agenda nog niet doorgenomen. En ik zie dat Rob met een papiertje in zijn handen staat. Ja, dus Rob, wat gaan we dit tweede uur nog doen?
2: Ik had geen draaiboek, maar ik heb nu een draaiboek. En we zijn heel erg aan het improviseren vandaag. Dus dat is leuk. Ja, ik zie hier staan Driekus Weyenberg van de filmclub De Cycloop. Cycloop. Jan, dat is toch een eenoog, of niet? Ik twijfel even, maar dat gaan we straks horen. Die komt eraan. En daarna om 10:30 de Dorpsmoestuin in Heerde, Gea van der Meer. De Dorpsmoestuin. En dan aansluitend hebben we de avondvierdaagse Heerde van 26 tot 29 mei door Jos Melenhorst.

Brian Hyland hoort u en dat prachtige Sealed with a Kiss. Even kijken, nou, we hebben nog tijd voor volgens mij een plaatje. Of moeten we toch even, heb je nog een overdenking erop? Nee, laten we maar niet doen. Eerst maar even Del Shannon en...

0: Ja, we moeten wel heel snel zijn, want die plaatjes die duurden vroeger heel kort. Dit was 2 minuut 17, Runaway van Del Shannon. Het is bijna 10:30, wat zeg ik, 4 minuten voor 10:30. En we hebben onze volgende gast aan de lijn. Want die hebben het afgelopen weekend, heb ik begrepen, een groot feestje gehad. Driekus Weijenberg van de filmclub De Cycloop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Ja, Driekus, ja. Goed dat we jou even mogen spreken. Want afgelopen zaterdag hebben jullie het 50-jarig jubileum gevierd.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En kun je aangeven, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: We hebben een receptie gehouden in het cultuurhuis in Epe.
2: Ja.
1: En daar hadden we een aantal verenigingen uitgenodigd. En ik had een film gemaakt van 50 jaar Cycloop.
2: Ja.
1: Waar allerlei films die we in die loop van de 50 jaar gemaakt hebben, een aantal erin verwerkt hebben. En dat was een film van ongeveer 68 minuten.
2: Aha. Met allerlei beelden van de afgelopen, tenminste wat jullie in de afgelopen 50 jaar allemaal gefilmd hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Want Driekus, hoe is dat ooit ontstaan, die filmclub? Weet je dat?
1: Nou, Epe bestond in 1976, 800 jaar, net als eerder.
2: Ja.
1: En toen werd er op een gegeven moment een verzoek ingediend om of er een film gemaakt kon worden. En er waren een aantal leden. In Heerde was al een filmclub toen.
2: Ja.
1: En die hebben toen besloten, dan gaan we een club oprichten in Epe. En dan gaan ze die film maken. En er werd in de kranten gepubliceerd. En er melden zich direct 16 mensen aan die lid wilden worden.
2: Oh, dat was meteen een goed begin. Dus de aanleiding was eigenlijk, er moet een film gemaakt worden. En wie wil ons daarmee helpen?
1: Ja, ja.
2: En daarvan is toen gezegd maar we gaan er ook een club van maken.
1: Ja, de gemeente Epe 800. En die film, die bestaat nog steeds.
2: En hebben jullie daar ook een stukje van laten zien zaterdag?
1: Ja, daar begon de samenvatting eigenlijk mee.
2: Oké. Want Driekus, wat is dat voor club eigenlijk? Jullie heten de Cyclopen, maar wat voor filmclub zijn jullie?
1: Ja, wat voor een filmclub? Het is een gezellige club. Het ledenaantal slinkt op dit moment een beetje. Maar dit is een landelijke trend. Mensen willen schijnbaar zich niet meer verplichten om naar een clubavond te komen of zoiets.
3: Nee. Zeg, Driekus, de Cycloop, dat is toch een figuur uit de Griekse mythologie, als ik het als ik me niet vergis?
1: Met één oog.
3: Met één oog, ja.
1: Ja, en de filmcamera is ook één oog.
3: Precies, zo. Daar ligt de relatie.
2: Ja.
1: Daar ligt de link.
2: En Driekus, je zegt het aantal leden loopt eigenlijk terug de laatste tijd. Eigenlijk is dat gek, hè? Want tegenwoordig kunnen wij allemaal met onze eigen telefoon ook allerlei filmpjes maken. Dus je hoeft zeg maar niet meer echt zo'n grote camera op je schouder te hebben.
1: Nee, dat hoeft ook niet meer. En, een paar maanden geleden hebben we ook een cursus gegeven, filmen met de smartphone.
2: Ja.
1: En daar kwamen maar een paar mensen op af.
2: Oh, wat jammer, want je zou echt denken dat ook met name de jongeren daar wel interesse voor hebben. Zo van, hoe doe ik dat dan op een goede manier?
1: Ja, maar die denken toch dat ze al kunnen filmen.
2: Die hoef je niks meer te leren.
1: Ja, en die maken een filmpje en die bekijken hem 1 of 2 keer en dan verder gebeurt er niks mee.
2: Nee, dat is ook een hele andere manier. En misschien ook gewoon korte filmpjes, dat is wat ze op TikTok of weet ik veel kijken. Maar dat is een aantal tellen.
1: Dat kan bij ons ook kijken. Er bestaat ook landelijk bijvoorbeeld een wedstrijd van 1-minuut films.
2: Oké.
1: Okay. Ja, om een goede 1-minuut film te maken, dan moet je wel een verhaal goed in weergeven.
2: Want zijn dat dan ook dingen die je zeg maar op een clubavond met elkaar bespreekt? Want je zegt al, we hebben al een workshop gegeven, hoe film je met je smartphone. Gebeurt dat vaker, dat jullie bij elkaar komen en dat je dan een bepaald onderwerp bespreekt?
1: Ja, we hebben regelmatig onderwerpen en sprekers. Laatst hebben we iemand gehad van de zusterclub uit de Apeldoorn. En die gaf over AI heeft hij heel veel verteld.
2: Hoe je dat kunt gebruiken met filmen?
1: Ja. Ja. Ja.
2: En hoe vaak komen jullie bij elkaar?
1: Twee keer per maand. De tweede en de vierde maandag van de maand. Ja. Van september tot en met april.
2: Oké. En aan de zomermaanden ben je vrij om gewoon lekker te filmen?
1: Ja. Dan kun je filmen en
3: Dat filmen met AI, kun je daar iets meer over zeggen? Dat gaat dan met de smartphones toch? Of hoe werkt dat?
1: Nou, AI is meer bewerking. Je kunt bijvoorbeeld...
3: Ja.
1: Die man die liet het zien, die maakt een foto van een clublid.
3: Ja.
1: En daar gaf hij de AI een opdracht voor om die te laten dansen op een bepaald
3: moment.
1: En dan krijg je 10 seconden beeld.
3: Nou, op social media komen er natuurlijk heel veel van dat soort filmpjes voorbij. Hè?
1: Ja. En dat is wel gevaarlijk. Maar het is niet onze hoofdzaak.
3: Nee, ik zag er vanmorgen een langskomen op LinkedIn dat Mark Rutte de schoenen aan het poetsen was van Donald Trump.
1: Ja.
3: Dat was ook met AI gemaakt. Dat zag er wel heel echt uit.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ik kan me voorstellen, want jullie zullen voor een groot deel allemaal nog filmen met filmcamera?
1: Ja. We hebben allemaal een filmkamer. Er zijn ook wel mensen die af en toe met de smartphone filmen. En een goede smartphone, nou, dan heb je ook een heel goed beeld.
2: We hebben hier wel eens Wim Geerts in de studio gehad. Die is dan van de fotoclub. Maar die geeft ook aan, er zijn nog steeds mensen in de fotoclub die gewoon met hun camera mooie foto's maken. Maar ook steeds meer inderdaad ook met de iPhone. En daar kun je ook ontzettende mooie foto's mee maken. Maar goed, dat moet je ook wel kunnen. Dat moet je wel leren. Dat is niet zomaar.
1: Ja.
2: En dat geldt voor jullie natuurlijk ook.
1: Ja, je kunt filmen, maar het bewerken. Ja, dan heb je... Ja, je kunt het op de telefoon doen. Maar het makkelijker is op de computer.
2: Ja.
3: Ja, maar adviseren jullie ook dan wat voor lenzen in de camera's gebruikt moeten worden? Want er zijn nogal wat verschillende lenzen. Die technologie is natuurlijk best wel heel erg vooruitstrevend.
1: Ja, nou, er zijn zoveel goede camera's.
3: Ja.
1: En iedereen heeft eigenlijk een voorkeur voor een bepaald merk. Dus iemand iets aanraden is heel moeilijk. Je kunt wel zeggen, nou, dat zijn goede. Je kunt een breed scala aan voorbeelden geven.
3: Wat is jouw voorkeur dan?
1: Oh, ik film graag met Sony.
3: Aha. En je filmt zelf ook nog regelmatig, denk ik?
1: Ja. Sony, ik vind Sony even mooie, warme kleuren.
3: Warme kleuren,
2: En ja. Driekus, ik begrijp jullie als filmclub, maken jullie ook opdrachten, toch?
1: Ja, wij filmen ook wel eens opdrachten. We hebben in Epe hebben de marktwand helemaal gefilmd, de opbouw.
2: Ja.
1: En daarvoor de Veluwepoort, die hebben we ook gefilmd.
2: Ja.
1: Voor Heerde hebben we het gemeenteplein gefilmd, de inrichting van het plein voor het gemeentehuis.
2: Ja. En het zijn allemaal dingen zodat dat bewaard kan blijven ook.
1: Ja.
2: Dus dan worden jullie benaderd door de gemeente zo van, nou, dit is wat we eigenlijk graag in beeld willen hebben. En zouden jullie dat voor ons willen verzorgen?
1: Ja, dan gaan we in gesprek wat men wil en zo. Dus,
3: Driekus, hebben jullie een website hoe je lid kan worden en wat informatie je kan lezen?
1: Ja.
3: Hoe luidt die website?
1: Moet ik altijd even denken, want de cycloop even kijken. De
3: cycloop-epe.nl.
2: Oké. Nou, dat is altijd handig voor mensen om te weten hoe dat zit. Je zei het al, de eerste en de derde maandag van de maand.
1: De tweede en de vierde.
2: Och, ik noem net de andere, dat is ook handig. Ja. De tweede en de vierde maandag van de maand. Ja. En waar komen jullie bij elkaar?
1: In het cultuurhuis in Epe.
2: Goed zo. Als mensen dit horen en denken, nou, ik heb eigenlijk nog wel interesse in de filmclub, dan kunnen ze vast bij jullie binnenlopen.
1: Ja. We zitten nu in de zomerperiode.
2: Ja, oh ja, dus het is nu even stil. September gaan jullie weer beginnen.
1: Ja, september. En we beginnen waarschijnlijk gaan we weer op de pleinmarkt staan in Epe.
2: Oh ja. Dus dan kunnen mensen jullie ook vinden?
1: Dat kunnen ze ook, ons ook vinden.
2: Helemaal goed. Driekus Waaienberg, dank je wel dat je ons even hebt willen vertellen over de filmclub Die Cycloop. En ja, we wensen jullie nog veel succes toe.
1: Oké, dank je wel.

0: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berens.
1: Bestaat dit jaar 850 jaar en RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: En u hoorde de Honeycombs and That's the Way. En daarvoor natuurlijk dat gouden oude Far, Far Away van Slate. Ja, dat zijn weer plaatjes vanochtend, toch of niet? Hè? Ja,
1: super, het super. Gaat er... Ik zeg net tegen Robbo, kijk dan. Dat, prachtig in pak, helemaal netjes. Schattig, zei ik. Rob vond dat niet schattig, maar het ziet er zo schattig uit.
0: Ja, dat waren nog eens, tijden.
1: Ja.
0: Hè? Dat wou je eigenlijk
1: dat
0: alleen.
1: Zeggen wij, drie van die oude keutenbollen. Ja.
0: Hey, het is bijna 11:15. Tijd voor onze volgende gast. We hebben hem aan de telefoon, Jos Melenhorst. Want volgende week dan staat de avondvierdaagse, Linda, weer op de agenda in Heerde van 26 tot en met 29 mei. En Jos weet daar alles van. Goedemorgen, Jos.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Jos, de voorbereidingen, het meeste zal al gedaan zijn, denk ik, hoor.
2: Ja, dat klopt hoor. Alles is in gereedheid gebracht, dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Oh, goed zo, goed zo. Hoe gaat dat met jullie avondwandelvierdaagse? Hebben jullie gewoon ieder jaar zelf de routes die je dan weer eerst moet checken en uitzet? Of zoeken jullie steeds andere routes?
2: Nee, wij werken op dit moment zoveel mogelijk met vaste routes. Mm-hmm. Dat heeft gewoon praktische voordelen, omdat we dan niet elke keer weer opnieuw dingen moeten bedenken. Daarbij hebben wij ook heel veel te maken met restricties van landschapbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, maar ook de gemeente. Omdat we bepaalde gebieden gewoon ook niet in mogen komen. En dan heeft het bijna geen zin meer om een nieuwe route te maken.
1: Ja.
2: Dus het heeft praktische voordelen. Aan de ene kant heeft het ons minder werk. En aan de andere kant, we hebben ook niet veel variatiemogelijkheden.
1: Nee, precies. Want ga je van nou ja, de paden die je nu hebt liggen af, dan moet je heel veel gaan regelen of het wel of niet kan.
2: Klopt.
1: En ja, deze dan... klopt. Ik kan me wel voorstellen dat je ieder jaar weer opnieuw moet kijken. Zo van, hey, kunnen we nog steeds die routes lopen of zijn er dingen veranderd?
2: Er zijn zeker dingen veranderd, ja, inderdaad. We proberen zoveel mogelijk te werken met de vaste routes, maar we veranderen dingen altijd. Mm-hmm. Met name ook de dinsdag. We mogen nou op bepaalde plekken langs de hei niet meer lopen, vanwege het broedseizoen. Dus we hebben de dinsdagroute, met name over de 10 kilometer, hebben we behoorlijk moeten aanpassen.
1: Yeah.
2: Dus die ziet er wat anders uit. De woensdagroute die is nagenoeg gelijk gebleven. Maar de donderdagroute is ook weer bijna helemaal aangepast. Dus nogmaals, we proberen zoveel mogelijk met vaste routes te werken. Maar je komt elke keer weer tegen dat bijvoorbeeld bepaalde paden zijn afgesloten, gebieden zijn afgesloten. En dan moet je toch weer de route weer anders maken.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Neem ons even mee, want ik kan me voorstellen dat jullie iedere keer een andere richting nemen als je gaat starten. Want start je altijd op dezelfde plek of start je ook steeds op een andere plek?
2: Ja, ik sta altijd op een andere plek. De dinsdag dan starten wij op Molenbeek bij de ingang van de voetbalvereniging Heerde en de Gemsen. Dat is anders ten opzichte van vorig jaar, waarbij we altijd bij de skileclub starten.
1: Ja.
2: Maar omdat de skileclub geen mensen meer heeft die in de commissie avondvierdaagse zaten, hebben we een stichting gemaakt. En dat heeft het praktische voordelen voor ons om aan de veldweg te starten. Dus dat is de eerste dag.
1: Ja.
2: De tweede dag starten wij aan het Heerdenstrand. Dat doen we ook al meerdere jaren. De derde dag op donderdag, dan starten we bij Heidebeek. En de laatste dag dan starten wij op het Van Meurspark. Dus alle dagen hebben wel een verschillende startplek.
1: Oké, okay, en dus loop je ook vier verschillende gebieden van Heerde af?
2: Dat klopt, ja. Dus de voor elke dag heb je wel een andere route. Dus je loopt nooit twee keer dezelfde route.
1: En de afstanden?
2: Die afstanden die zijn 3, 5 en 10 kilometer. Dus voor de allerkleinste die lopen de 3 kilometer. Nou, dan zeg maar de middengroepen die lopen de 5. Dat zijn toch wel de meeste.
1: Ja.
2: En dan meestal voor de bovenbouw is het bijna allemaal 10 kilometer.
3: Zeg Jor, zit er dan ook een rondje Heerdenstrand bij altijd of niet?
2: Ja, er zit een rondje Heerdenstrand bij. Wat ook nieuw is, het is wel goed dat je deze zegt, we hebben nu ook rolstoelroutes. Want met name om het Heerdenstrand kan dat prima, maar we hebben ook een rolstoelroute. En bij de veldweg lopen ze ook een deel zelfs mee met de mensen van de avond, van alle lopers.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben nu zelfs ook, dat is dat heel recent nog even gemaakt, dat staat nog niet op de site, maar we hebben ook een rolstoelroute nu voor de donderdag.
1: Okay.
2: Dus die zijn nieuw.
1: Nou, ja, dus dan kunnen er nog meer mensen meedoen wat dat betreft.
2: Ja. Ja. Ja, we hebben inderdaad daar, we hebben eigenlijk ook heel veel werk gehad met het feit dat wij over zijn gegaan naar stichting. We hebben een nieuwe website gemaakt, we hebben routes moeten aanpassen. Dus we hebben dit jaar wat meer werk hebben we gehad dan andere jaren. Mm-hmm. Dus daardoor zijn we wat laat met de rotsroute van de donderdag, maar het is uiteindelijk toch gelukt.
1: Oh, gelukkig.
3: Hoeveel mensen doen er gemiddeld zo mee?
2: Nou, we hebben op dit moment al meer dan 1000 inschrijvingen.
3: Oei.
2: Dus we zitten op 1050 zitten we op dit moment.
1: Netjes. Ja,
2: dat zijn de inschrijvingen. En dan heb je nog ook altijd ouders die meelopen. Dus je moet eigenlijk per avond rekenen op zo'n 1500 mensen die meelopen per avond.
3: Goedemorgen. En is dat gratis? Ja, of moet je daarvoor betalen?
2: Ja, de deelnemers moeten wel betalen. Want wij moeten behoorlijk wat kosten maken.
3: Ja.
2: Want de vergunningen die je allemaal moet hebben, kost geld. De muziek die kost geld. De medailles kosten geld. Nou, daarnaast heb je nog een heleboel materialen die je nodig hebt. Zoals routepijlen, elastieken, vlaggen en noem maar op. Dus, ja. En er zijn dit jaar een paar nieuwigheidjes, maar dat wil ik eigenlijk nog even als verrassing laten.
1: Je moet er gewoon meedoen om de verrassingdingen mee te maken.
3: Heb je één verrassing voor ons dan? Ja. Dat zou leuk zijn.
1: Nee, dan is het geen verrassing meer.
2: Laten we het zo zeggen. Op de dinsdag en de vrijdag dan is er een extraatje. Dus voor de kinderen is dat gewoon leuk. En dat is nieuw dit jaar.
3: Maar
2: dat gaan ze zien.
3: Ik neem aan dat er ook weer met vrijwilligers gewerkt wordt.
2: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk de commissie zelf. Die bestaat uit 5 mensen. Die bereiden dan de hele avond, vierdaagse voor. Maar we hebben natuurlijk heel veel mensen die helpen met het verkeer.
3: Ja.
2: En we hebben natuurlijk mensen die helpen met het uitzetten van de route. En dan nog wat facilitaire dingen, zoals de plaats van scholenborden. Het inschrijfbureau werkt natuurlijk met een tent en tafel, stoelen en dat soort dergelijke dingen. Die moeten elke dag worden verplaatst.
3: Ja.
2: Dus we hebben een behoorlijke groep van vrijwilligers.
0: Ik kan me voorstellen, Jos, nog even, want jullie hebben rolstoelroutes, zeg je. Heb je daar ook duwers voor nodig dan? Of moeten de mensen die in zo'n rolstoel zitten, die moeten dat zelf regelen? Of organiseren jullie dat dan ook voor ze?
2: Ja, nee, dat organiseren wij niet. Nee, dat moeten mensen zelf doen. De mensen die eigenhandig met de rolstoel kunnen dat gewoon. Hè, je hebt ook een heleboel die kunnen het eigenhandig doen.
0: Ja.
2: Hè, maar je hebt mensen die willen duwen. Nou, dan dat kunnen wij. Nee, zoveel vrijwilligers hebben we niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar het was even een vraag. Want ik kan me toch voorstellen dat er inderdaad mensen. Maar dat moeten zij dan zelf regelen. Okay.
3: Maar dan is scootmobiel ook mogelijk, denk ik.
2: Ja, scootmobiel is mogelijk, ja. Ja.
3: Ja.
1: Dat is toch leuk, want dan kan iedereen gewoon mooi meedoen.
2: Ja, precies.
1: Dus, Jos, hoe zijn de weersomstandigheden? Hebben jullie al gekeken?
2: Nou, als ik nu kijk naar de komende week, dan ziet het er heel mooi uit. Dus,
1: het is echt wandelweer.
2: Echt wandelweer. We hebben wel een concrete afspraak gemaakt over het weer. Het ziet er goed uit, maar we hebben wel afgesproken. En dat heeft te maken ook met de perikelen die zich in Hattem hebben afgespeeld. Bij code geel lopen wij niet.
1: Oh, okay.
2: Ook al lijkt het goed, maar dat doen we toch niet. Gewoon omdat we geen enkel risico willen lopen. Vorig jaar hebben wij de donderdag moeten afblazen vanwege slecht weer en onweer. We dachten aanvankelijk van, nou, het loopt wel los. Maar om 6:30 hadden we een enorme onweersbui. En gelukkig hebben wij die boel toen afgeblazen. En in Hattem, daar was men net even ietsje te laat. En dan lopen daar mensen in het bos en die moeten dan allemaal uitgehaald worden. Dat risico willen wij op geen enkele manier lopen.
1: Nee,
2: dus wij hebben afgesproken, bij code geel wordt er niet gelopen.
3: Ik vind dat wel een mooie uitdrukking, Linda. Het loopt wel los.
1: Het loopt wel los.
2: Als ik nu kijk, dan ziet het er heel mooi uit. Ja.
1: Gelukkig. Nou ja, dus te hopen. En dan hoop je natuurlijk op voldoende deelname. In ieder geval de basisscholen, denk ik, allemaal in Heerde, Wapenveld.
2: Ja, de basisscholen die lopen allemaal. Ook feesten loopt mee. Dus wat dat er gaat, hebben we eigenlijk weer dezelfde scholen die we als andere jaren ook allemaal hebben.
1: Goed zo. En dan blijkt gewoon dat het leuk is, want anders zouden ze zich niet allemaal weer aanmelden.
2: Nee, precies. En we hebben ook heel veel individuele deelnemers natuurlijk. Hè, want je kunt natuurlijk met de school meelopen, maar je kan je individueel aanmelden. Dat kan ook. En die mensen hebben we ook.
1: Ja.
2: En we hebben dit jaar ook voor het eerst een dame en die loopt voor de 50ste keer mee.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: Ook heel bijzonder.
1: Oh ja, dat is ook.
2: Ja,
1: Helemaal mooi. We hebben vanmorgen de mensen van de Klompenpad Challenge gehad hier in de studio. En die gaan zaterdag lopen, maar dan zijn ze volgende week gewoon weer uitgerust. Dus wie weet komt daar ook nog een groep mensen van mee.
2: Ja, zou leuk zijn. Ze zijn van harte welkom. Ze kunnen zich inschrijven via de nieuwe website. We hebben ook een nieuwe website nu. Dat is www.avondvierdaagseheerde.nl. En daar zit een inschrijfformulier in. En daar kun je inderdaad als individuele deelname ook nog melden.
1: Ja, helemaal goed. Jos Melehorst, volgens mij hebben we iedereen nu geïnformeerd over de wandelvierdaagse voor de komende week. En Rob, kijk me aan. En,
3: ja, nee, voor degenen die dat niet weten, zoals ik, code geel, wanneer is dat?
1: Er wordt gecommuniceerd op de radio.
2: Nee, voor ons is het belangrijk. Wij volgen met name de KNMI. Dat is voor ons de allerbelangrijkste indicatie en de adviezen daarvan, die volgen wij op. Ja, dus wij hebben een calamiteitenplan en daarin hebben we dit soort dingen ook staan. Dus dat leidend is voor de beslissing die wij nemen. Ja.
1: Nou, volgens mij met de voorspellingen voor volgende week kom je geen code geel tegen, denk ik. Dus,
3: ziet er goed uit.
1: Jos, dankjewel. Ja, dankjewel. En veel plezier volgende week.
2: Ja, graag gedaan. Oké, dankjewel.

0: Ja, het blijft een bijzonder nummer. Angels van Robbie Williams. Het is bijna 11 uur. We zitten alweer zo'n 30 seconden voor onze laatste... voor het laatste uur, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ja, Rob, we hadden het eigenlijk net eventjes over vrijwilligers. Wij proberen ons natuurlijk als brunch daarvoor in te zetten. We hebben nog 20 seconden, dus heel kort. Maar er zijn heel veel vrijwilligers gelukkig in dit land. En met name ook in Epe en Heerde. Daar proberen wij natuurlijk een klein beetje een stem te geven, laat ik het zo zeggen.
1: Dus, jij zei, er zijn er 8 miljoen in Nederland.
0: Er zijn er 8 miljoen in.
1: Onvoorstelbaar.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: You keep me hanging on, dan moet ik het wel goed uitspreken. Diana Ross en de Supremes van ook alweer heel lang geleden. Daarmee openen we het laatste uur alweer van brunch op deze prachtige donderdag. Want het is al heerlijk weer hier. Ik zie het zonnetje zo links en rechts. In ieder geval, ja, weliswaar op ons beeldscherm zien we dat. Maar het is...
1: Hier in de studio krijgen we daar nog niks van mee.
0: Nee. Maar het ziet er in ieder geval bijzonder goed uit. En het ziet er zelfs voor de komende 14 dagen heel mooi uit. Hè? Hebben we een ruisje op...
1: Hoor je
0: hem weer? Ja, dan komt hij weer aan.
1: Dat is... Het is net op de zee, of aan zee zitten, denk ik.
0: Daar lijkt het haast wel op,
1: denk ik. Ja.
0: Volgens mij haalt Harry dan iedere keer gewoon even de stekker eruit, jongens. En dan gaat het goed. Dus misschien dat we dat zo direct even aan de andere kant moeten proberen. Linda, wat gaan we doen eigenlijk dit tweede uur? Of laatste uur al?
1: Laatste uur, ja. We hebben nog twee gasten die voorbij komen. Zometeen de Heerder Historische Vereniging en Dirk Haasjes komt bij ons zitten en die komt ons vertellen over opgravingen in Heerden en de omgeving. En ja, we hebben hem vanmorgen niet te pakken gekregen, maar dat was onze eigen fout. Martin Beekman, voorzitter van de EHBO-afdeling Heerden, die gaan we ook spreken over de EHBO Reanimatie Challenge.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
0: Ja, en deze week is inderdaad het Heerder Historische Vereniging aan de beurt. En Dirk Haasjes is bij ons in de studio aangeschoven. En Dirk, jij hebt een heel leuke hobby voor wat betreft wat te maken heeft met de Heerder Historische Vereniging.
2: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En erg fijn dat we wat extra kunnen vertellen over de archeologie in dit geval binnen de gemeente.
0: Want jij staat, als er iets opgegraven gaat worden hier in Heerde, dan sta jij meteen met de neus vooraan.
2: Ja, dat probeer ik altijd wel.
0: Lukt dat ook altijd? Want ik kan me voorstellen dat er wel gegraven wordt. En dat ze dan denken, ja, maar we hebben geen zin dat daar allerlei hobbyisten bij staan te neuzen.
2: Nee, daar zijn wel wat eisen aan verbonden. Dat klopt. En over het algemeen is de samenwerking met de archeologische bedrijven die de onderzoeken uitvoeren, is heel goed.
0: Okay. Want vertel eens, hoe gaat dat bijvoorbeeld nu in zo'n bouwproject? Hoe begint dat? Wanneer ga je op zoek naar archeologische dingen?
2: Dat begint eigenlijk al heel in het vroeg stadium. Op het moment dat er een projectontwikkelaar een aanvraag doet bij de gemeente Heerde om ergens iets te ontwikkelen. Dan wordt er gekeken door de regioarcheoloog. Dat is op dit moment Emiel Eimerman. Om te kijken van of het aan welke voorwaarden dat mag voldoen. Ja. En op het moment dat dat helder is, dan wordt er archeologisch onderzoek aanbevolen.
3: Maar komt er bij elk bouwproject een archeoloog aan te pas?
2: Dat hangt af van een aantal eisen. Meestal in de hoogwaardige zones die op de gemeentelijke kaart aangeduid zijn. Daar vindt over het algemeen altijd wel archeologisch onderzoek plaats. En dat moet dan minimaal 100 vierkante meter zijn. En een verstoring van meer dan 40 centimeter diepte.
3: Maar dat gaat dan steekproefgewijs, want ik kan me herinneren bij, zeg maar, als er onderzoek wordt gedaan naar milieuschade of wat dan ook, dan wordt er gesondeerd. Maar hoe stel je dat vast of er archeologische vondsten te vinden zijn?
2: Meestal eerst wordt er bureauonderzoek gedaan. Dus er wordt er gekeken of ergens een huis heeft gestaan of een boerderij of een oude kerk bijvoorbeeld. Als dat het geval is, dan is het volgende fase dat er een bureauonderzoek plaatsvindt. Dat heeft dus te maken met van alle informatie verzamelen die er maar bekend is over dat terrein. En de volgende fase is dan het booronderzoek. En wordt er meer, tenzij het echt heel erg duidelijk is, dan worden er gelijk proefsleuven gemaakt.
0: En dat zijn die, want ik heb dat wel eens gezien, dat je van die hele lange gangen uitgraaft met een graafmachine. Dan ga je kijken of daar wat in zit.
2: Ja, dat klopt. Die zijn meestal 4 meter breed en 50 meter lang.
0: Maar hebben we net gezien voor Hofje Wendakker, noem ik het maar. Dat terrein was allemaal van die mooie zandhoopjes.
2: Ja, er zijn toen 260 proefsleuven aangelegd.
0: Ja.
2: In eerste instantie was de bedoeling dat ongeveer de 200 zouden zijn. Maar het terrein, er zat best wel veel sporen zaten daarin. Dus er moesten een aantal extra gleuven worden gegraven. En dat zijn dus bijna 60 meer geworden.
3: Wat zijn de meest bijzondere dingen die je ontdekt hebt zo de afgelopen jaren?
2: Nou, ik vind zelf altijd het meest interessante de prehistorie. Omdat we daar ook geen geschreven bronnen van hebben. En in de prehistorie praat je dan echt over een hele lange tijdszone. Als je nadenkt van dat we nu terug naar de Romeinen 2000 jaar hebben, heb je in de prehistorie een periode van 8000 jaar van bewoning. En in die tijd praat je over de eerste instantie over de jagerverzamelaars, ongeveer zo'n 7000, 6000 jaar voor Christus. En die hebben al de eerste sporen al nagelaten hier in Heerde. En die vind je dus ook. En dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante periode.
3: Wat zijn dat voor sporen?
2: Meestal zijn dat hele kleine artefacten in de vorm van vuursteen. Kleine mesjes, pijlpunten, boordjes, dat soort materiaal. Heel pieterpeuterig, maar wel heel interessant.
0: En hoe gaat dat dan? Want jullie weten waarschijnlijk waar je op letten moet. Want het zal er voor mij uitzien als een stukje steen of wat dan ook. Het zal niet zo opvallen. Dus je moet wel kennis hebben van wat je gaat vinden.
2: Ja, zeker. Zeker. En dat leer je in het veld. Ook al door natuurlijk een stukje eigen onderzoek. Hè, dat je oude artikelen leest of nieuwe publicaties. En dan weet je waar je hoe het ongeveer eruit ziet. Maar in het veld, als het zand er nog aan zit of klei, dan is dat best wel moeilijk om dat te herkennen. En dat, maar ik werk altijd samen met provinciale archeologen. Die weten precies van wat is wel iets interessants en wat niet.
0: En als ze bijvoorbeeld die sleuven aan het graven zijn, krijgen jullie daar dan ook een melding van? Zo van, nou, we gaan graven en willen jullie daar vanuit de historische vereniging bij zijn? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, daar heeft dus ook de regioarcheoloog Emiel Eimerman daar een cruciale rol in. Meestal begint dat al met een programma van eisen waar een archeologisch bedrijf aan moet voldoen. En daar wordt vaak al ingezet van, je moet contact opnemen met de historische vereniging van Heerde.
0: Okay.
2: En dan gaan ze bellen.
3: Linda, nu gaat het hier over de regio, maar het Binnenhof wordt verbouwd en daar wordt ook nog het een en ander ontdekt. Houden jullie dat een beetje bij? Ben je erbij betrokken?
2: Nee, daar niet. Nee. Ik vind echt wel het meest interessante in je eigen omgeving. Waar je ook zelf ook gevoel bij hebt.
0: Ja.
3: Ja. En hoe vaak vind je wat?
2: Altijd.
3: Altijd?
2: Ja, ja. Want op de plekken waar je eigenlijk niks te vinden is, die ga je ook niet zoeken. Omdat daar al vaker met een booronderzoek al is.
0: Dat
2: weet je dat daar aan zit. Omdat de grond zodanig is verstoord.
3: En nu sprak je net over artefacten. Dus kleine gereedschapjes of dat soort zaken. Maar je gaf ook aan dat er delen van een mammoet gevonden zijn.
2: Ja, dat heeft vooral Wouter Tol in het verleden gedaan. Dat was een man, de oude directeur van de SNS-bank. En die ging altijd op pad. En die heeft in de tijd, jaren 60, 70, ontzettend veel materiaal gevonden. Wat allemaal afgespoeld is van de stuwwal. Of al in de IJsseldelta is opgedoken. En die heeft dat soort materiaal gevonden. En wij komen heel af en toe nog eens een keer een versteend bot tegen. Maar dat is echt best wel zelden. Omdat de meeste bodemvondsten die in die tijd aan de oppervlakte lagen al zijn opgeraapt.
3: Hoe stel je de leeftijd vast van zo'n artefact? Dus dat, je moet een schatting maken, denk ik.
2: Ja, we maken altijd eerst een schatting. En daarnaast gaat het naar een specialist toe. En er zijn mensen die echt er speciaal voor zijn opgeleid. Bijvoorbeeld een specialist in aardewerk of in vuursteen of in glas. Alle verschillende materiaalsoorten die er wel zijn wel specialisten in. Alleen nog niet voor de artefacten van de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn ze nog meer bezig om daar specialisten voor op te leiden.
3: Wat ik me afvraag, stel je komt een mummie tegen of een oude graaf, ik noem maar eens dergelijks, ik heb daar geen verstand van, maar kun je dan ook nog DNA-onderzoek doen? Is dat denkbaar?
2: Tegenwoordig wel, ja.
3: Ja?
2: Tegenwoordig kun je van al het menselijk of dierlijk weefsel is wel DNA af te nemen.
3: Ook na duizenden jaren?
2: Ja, ook na duizenden jaren. Ja, en dat is juist het hele bijzondere in de prehistorie. Dat ze nu over heel Europa DNA-onderzoeken aan het doen zijn. Om te zien of daar parallellen in zijn. Dus wat nu geconstateerd is en ook bevestigd, is dat de mensen die hier in de bronstijd hier naartoe zijn gekomen in Nederland, West-Europa, dat die uiteindelijk uit de Kazachische steppen vandaan kwamen. En die hebben hetzelfde DNA. En de mensen vanuit het Neolithicum, dus de periode voor de bronstijd, ja, die kwamen echt uit een hele andere, uit de andere streek, over het algemeen uit het gebied van Spanje, Portugal.
3: En bronstijd, wanneer was dat ook weer?
2: 2000 voor Christus. Ja.
0: En Dirk, als je iets vindt, als jullie mee gaan kijken in wat er zit, mag je altijd alles meenemen?
2: Ja, ik niet.
0: Nee.
2: Maar wel de archeologen.
0: En okay.
2: Zij nemen het materiaal mee wat van belang is om het onderzoek te kunnen bevestigen. En want ze hebben natuurlijk in het programma van eisen, wat ik al noemde, er staan een heleboel onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden. En het materiaal wat ze dan meenemen, die zorgt ervoor dat ze die vragen kunnen beantwoorden.
0: Okay.
2: Dus bijvoorbeeld van, is er sprake geweest van een bewoning? Welke periode praat je dan over? Zijn daar bijvoorbeeld paalsporen gevonden of andere soorten materialen?
3: En kom je soms ook wel eens sieraden of oude munten, dukaten tegen, dat soort zaken?
2: Ja, die kom je zeker tegen.
3: En die mag je niet houden?
0: Steek in je zak. Nee, dan zeg je niks.
2: Alles is voor het Rijk.
3: Alles is voor het Rijk, hè?
0: Ja. Ja. Oh.
3: Geen vindersloon.
2: Nee. Het wordt allemaal netjes ook bewaard en gedeponeerd bij de provincie Gelderland. En dat is voor onze provincie is dat in het museum bij het Valkhof.
0: En hoe kan het dan, want jullie hebben in het museum hierboven ook een aantal dingen liggen. Hoe komt het dat die dan wel hier in het museum terechtgekomen zijn?
2: Ja, dat zijn materialen die buiten de archeologische context worden gevonden. Dus bijvoorbeeld bij mensen die een schuurtje uitgraven in hun eigen gebied. Of die dat iets oprapen wat ze zien liggen, bijvoorbeeld op de stuwwal. Okay. Dat soort materialen worden dan wel bij ons gebracht. En of ze later wat zien van, dit ligt nog bij mij op de schoorsteen. Zo hadden we laatst een jongen in Wapenveld. Die had nog echt een heuse vuistbijl op zijn schoorsteen liggen. En die had die ooit opgeraapt in de tuin van zijn opa.
0: En dan kun je dat houden, maar alles wat je bijvoorbeeld met al die bouwprojecten die we hier nu hebben opgraven, daar mag je bij staan. Daar mag je je helemaal aan verlekkeren dat je denkt, wauw, dit hebben ze gevonden, maar dat moet je wel inleveren.
2: Ja, dat wordt allemaal netjes gedocumenteerd. En in een latere fase, als alles gedeponeerd is, dan mogen we wel als historisch museum het Valkhof vragen om in bruikleen materialen te krijgen. En zo liggen nu momenteel in het museum heel veel materialen die van de afgelopen 5-6 jaar gevonden zijn in de gemeente Heerden. Die hebben we nu laten komen uit Nijmegen en die liggen nu in het museum.
0: Maar
2: alleen dit jaar.
3: Linda, misschien is het ook een idee. We zitten de hele dag zitten we in de challenge. We hebben allemaal mensen met challenge. Kunnen we niet een archeologische challenge organiseren of iets dergelijks? Want
0: zoek iets op.
3: Ik weet niet of dat een idee is of een clinic. Het kwam ook nog eens voorbij. Maar even serieus. Ik vraag me af, een archeoloog, is er een opleiding te volgen?
2: Ja, die zijn zeker. De bacheloropleiding wordt allemaal in Saxion Deventer gegeven.
3: Oh.
2: En de voortgezette opleiding in Leiden en in Utrecht, Amsterdam en Leiden natuurlijk.
0: Okay. Precies. Dus wat dat betreft zijn er mogelijkheden genoeg als je denkt van nou, dit vind ik interessant en daar zou ik wat meer over willen weten, dan kun je daarover leren.
2: Zeker. En we hebben daarnaast natuurlijk de archeologische verenigingen, daar zitten alle vrijwilligers bij betrokken.
0: Precies. Leuk, Dirk. Het is mooi om te horen hoe dat een beetje werkt. Ik vind het heel interessant. Je moet nog een keer weer terugkomen.
2: Ja,
0: want
2: zeker,
0: er zijn vast nog dingen waarvan ik denk, oh ja, maar hoe werkt dat dan en hoe gaat dat? Maar leuk om te horen in ieder geval.
2: Ja, dan kunnen we misschien nog iets vertellen over wat we de afgelopen 2 jaar hier in het dorp hebben gevonden.
0: Want precies.
2: Dat is best wel bijzondere dingen uitgekomen. Daar zijn we nu niet aan toegekomen, maar misschien op een ander moment.
0: We gaan hem onthouden. Je komt gewoon nog een keer weer terug, want dat willen we weten. Dank je wel in ieder geval voor vandaag.
2: Graag gedaan.

0: de gouden ouwe die vliegen hier vanochtend weer om de oren. Kingsman was dit en Louie, Louie. En daarvoor hadden we natuurlijk Lucille Starr met dat prachtige The French Song. En daarmee werd het alweer 1 minuut over de klok van 11:30. Tijd voor onze volgende gast. En die hadden we vanochtend eigenlijk al om 9:45 zo in de uitzending wilden hebben. Maar dat was even een klein misverstand. We hadden verwacht dat Martin in de studio zou komen. Nou ja, goed, dan proberen we dat nu in ieder geval even recht te zetten. Martin Beekman, de voorzitter van de EHBO-afdeling Heerde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kijk hard en loud en clear, hè? Ja, noemen ze dat dan. Ja.
2: Martin, Rob zei het net al. We zitten de hele ochtend al in een soort van challenge-onderwerpen. Ja. Een tennis-challenge en een klompenpak-challenge. Maar jullie hebben een reanimatie-challenge.
1: Ja, ja. Ik zou eigenlijk het woord challenge willen aanpassen met een reanimatie-marathon. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat wij als EHBO-vereniging Heerde heel graag zouden willen dat minimaal 1 persoon, een volwassene, in een gezin zou kunnen reanimeren. In combinatie met het gebruik van en inzet van de AED.
2: Ja.
1: Dat is een beetje de doelstelling en onze visie voor de toekomst. En daar komt nog bij dat je dat dan, als je dat organiseert, dat dan nog van belang is dat je dat ook toegankelijk maakt. Hè? Dus laagdrempelig, zodat iedereen dat eigenlijk zou kunnen halen, zou kunnen gaan doen.
2: Ja.
1: Vandaar de reanimatiemarathon.
2: Aha. En hoe ziet dat eruit, een reanimatiemarathon?
1: Nou ja, goed, mensen. Ja, hoe ziet dat eruit? Mensen kunnen zich gratis inschrijven voor deze marathon. Uh-huh. Deze marathon die geeft de mogelijkheid om tijdens de training te leren hoe je moet reanimeren. Uh-huh. En een AED te moeten gebruiken. Zo weet je precies wat je moet doen in een noodsituatie. En na de training krijg je dan ook een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Dus als je bijvoorbeeld zweminstructeur bent, hè, dan moet je wettelijk ben je verplicht om een reanimatiediploma te hebben.
2: Ja.
1: En ook aangevuld met EHBO, hè, dat is toch iets anders. Dat is veel uitgebreider met verbanden en dat soort dingen. Is dat een officieel certificaat? En er zijn een aantal minimale eisen, maar dat is heel minimaal. We vragen wel minimaal 16 jaar of ouder. Dat neemt niet weg dat iemand bijvoorbeeld met 15 jaar ook best heel goed zou kunnen reanimeren. Maar ergens zeggen we van nou 16 jaar of ouder. Ja, en je moet natuurlijk wel op beide knieën kunnen zitten en met gestrekte armen op een borstkas kunnen duwen.
2: Mm-hmm.
1: Je moet het wel kunnen, zeggen we heel vaak. Fysiek moet je het wel allemaal kunnen uitvoeren.
2: Ja.
1: Nou, de duur van zo'n training die duurt 2,5 uur.
2: Ja.
1: En wanneer je dus die 2,5 uur hebt gevolgd, en dat gebeurt bij ons door officieel erkende instructeurs en instructrices, docenten, EHBO en reanimatie vaak. Ik ben daar zelf ook een van als voorzitter. Dus ik weet ook een klein beetje waar we het over hebben. En we proberen in die 2,5 uur iedereen mee te nemen in de wereld van reanimatie. Dus de theorie, de achtergrond, maar ook de vaardigheid. Hè? Dus daadwerkelijk iemand reanimeren. En dan ook de combinatie van de inzet van de AED.
2: Ja.
1: En het voordeel is dat je bij zo'n reanimatiemarathon, in dit geval het initiatief van de EHBO-vereniging Heerde, je eigenlijk kunt inschrijven bij ons, maar dan op diverse tijdsblokken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ben een vroege vogel, ik wil graag van 7 tot 10. Nou, dat kan.
2: Okay.
1: Maar als iemand zegt van nou, ik wil eigenlijk van wat later op de avond, bijvoorbeeld van 7 tot 10 uur 's avonds, dan kan dat ook. Vandaar een beetje dat marathon-idee.
2: Jullie gaan gewoon uren achter elkaar mensen opleiden.
3: 24-7.
1: Ja. 24e. Ja, nou zitten we natuurlijk wel op een zaterdag wanneer het georganiseerd wordt. En wij vinden dat wij om 10 uur is het voor ons einde marathon. Ja. Hè, want dan komt ook de zondag eraan. En we willen natuurlijk de zondagsrust ook respecteren. Ja. Maar goed, ik vind als je 's ochtends om 7 uur en zeg maar rond de klok van een uur of 10... 150 tot 300 mensen hebt opgeleid. En die kunnen reanimeren en ook gecertificeerd zijn. Nou, ik weet niet hoe het jullie dan vergaat, maar dan heb ik mijn doel al lang bereikt.
3: Ja, is er veel belangstelling om te worden opgeleid?
1: Ja. We merken nu al, we zijn nu 6 weken live met de inschrijving en we hebben 51 aanmeldingen.
3: Oh, dat is best goed.
1: En we werken ook nauw samen met Studio Bergpunt, communicatie. En we hebben ook eigenlijk vrijwel direct een goed communicatieplan opgesteld. Maar we hebben ook een projectgroep. Een reanimatieprojectgroep. Die bestaat uit een aantal collega's vanuit het bestuur. Maar ook, ook ervaringsdeskundigen die meehelpen en meedenken over hoe ga je nou zo'n marathon optuigen. Nou, en dan rol je van het ene in het andere. En, maar goed, het primaire doel is dat mensen gratis en voor niks 7 november zich kunnen inschrijven of kunnen laten omscholen tot reanimator in combinatie met de AED.
3: 7 november.
1: November. We hebben nog even te gaan. Ja. Maar het betekent wel dat hoe meer rugbaarheid je eraan geeft en hoe eerder je begint, hoe beter je ook steeds meer op je doel kunt fixeren door ervoor te zorgen dat ook alles klaar staat. Hè? Want we hebben natuurlijk een hele batterij aan instructeurs die komen uit diverse hoeken vanuit het land hier naar Heerde om
3: Hoeveel apparaten hebben jullie dan beschikbaar als er zoveel mensen zijn? En passen jullie die apparaten dan toe, neem ik aan, op poppen?
1: Ja, we hebben reanimatie. Ja, laten we dat maar wel doen. Dit keer nemen we geen Lotus-slachtoffers. Nee. Die hebben we ook natuurlijk in onze vereniging. Nee, we doen het dit keer doen we het op reanimatiepoppen. Mensen leren dan op zo'n pop te reanimeren. En ja, als je zo'n grote aantal wilt gaan opleiden, dan heb je natuurlijk ook een batterij aan vrijwilligers nodig. En nou, ik moet je eerlijk zeggen, we hebben een fantastische EHBO-vereniging. Niet omdat ik daar toevallig de voorzitter van ben, maar zoveel vrijwilligers. Je ziet het ook op evenementen dat we daar ook in pakken met alles erop en eraan rondlopen en daar ook eerste hulp verlenen. En ja. Die vrijwilligers die helpen natuurlijk achter de coulissen nauwgezet mee. En onze instructeurs en docenten die gaan dan die dag belangeloos lesgeven in die tijdsblokken van 's ochtends 7 tot 's avonds 10.
2: En Martin, hoeveel mensen kunnen er dan in een groep? Hoeveel mensen per keer kun je als instructeur opleiden?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. De reanimatieraad die is daar heel duidelijk in. Die zegt, je mag bij een opleiding reanimatie maximaal 6 personen in een klas. Oh. En waarom is dat? De reden is gewoon heel simpel. Je moet eigenlijk best heel veel tijd en effort steken in het overbrengen van de kennis. Hè, de didactiek die erbij zit en ook de vaardigheden. En dat valt in staat eigenlijk alleen maar met een wat kleinere groep. Dat je dus ook goed aandacht kunt besteden aan de cursist. Dat als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met de armen te strekken of een bepaalde houding niet helemaal juist heeft, dat je dat ook als docent kunt corrigeren. Zodat iemand straks, als die op straat iemand moet reanimeren bijvoorbeeld, of in een huissituatie, dat hij het dan wel goed kan.
3: Is het aan te bevelen om je online wat voor te bereiden? Ik neem aan dat er allemaal filmpjes zijn waarin wordt uitgelegd hoe je dat moet doen.
1: Ja. Dat kan. Je hebt heel veel e-learnings. Alleen we hebben daarvoor bewust niet gekozen. We hebben gewoon gezegd van joh, kom naar die reanimatiemarathon. Wij nemen je mee. Je gaat in een klasje van 6 personen. Krijg je 2,5 uur opleiding, compleet met certificaat, als je dus ook competent bent natuurlijk. Maar dat lukt vaak wel. We hebben hele goede docenten op dat gebied. Uh-huh. Nou, reken maar uit, je hebt 6 cursisten. Yeah. Je hebt ongeveer 30 cursisten per blok. Dus als ik van 7 tot 10, dan heb ik 5 leslokalen vol zitten. En dat gaat zo de hele dag door. Nou, en we hebben ook, het is ook wel fantastisch hoe vrijwilligers, maar ook de samenwerking is binnen Heerde. Hè. Dat merk ik nu ook heel erg goed met bijvoorbeeld de samenwerking met de Heerd, want daar gaan we het dus houden. Die hebben gewoon gezegd van, joh, moest luisteren, mocht je aan 5 leslokalen niet genoeg hebben, wij hebben nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld op te schalen naar 10 leslokalen. Dat betekent dat je dus in één keer van 150 mensen naar 300 mensen kunt. Dus dat wordt best wel een hele grote happening. Yeah. Inmiddels is Den Haag ook op de hoogte. Dat wil zeggen, Den Haag, daar heb ik het over de Nederlandse Reanimatieraad. Maar ook het Oranje Kruis, die gecertificeerd EHBO-diploma's onder andere afgeeft. De EHBO-vereniging Heerde is een afdeling van de Nederlandse vereniging, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Ja, ook zij zijn op de hoogte van deze reanimatiemarathon.
3: U noemde Den Haag. Ik dacht even dat u de regering wilde noemen, maar dat is niet zo.
1: Nee. Die zijn van welkom. Hè. Als ze nog niet kunnen reanimeren, zijn ze van harte welkom. We leiden ze gewoon op.
3: Zeg maar, is het alleen bedoeld voor mensen in Heerde? Of mogen de omgeving en de regio mensen zich ook aanmelden? Epe, Emst, noem het maar op. Het maakt niet uit.
1: Ja, zeker. Ja. Want we hebben als EHBO-vereniging te maken met Vaassen bijvoorbeeld, Emst, Oene, maar ook Wapenveld. Vroeger waren daar EHBO-verenigingen en ja, die zijn allemaal gefuseerd en overgenomen. Ja, overgenomen klinkt altijd een beetje negatief, maar dat is het niet. Door de EHBO-vereniging Heerde. Wij bestrekken een gebied van Hattem tot aan Apeldoorn. Dat is alleen de EHBO-vereniging Heerde. En dat is de enigste EHBO-vereniging die hier in de regio zit. Dus antwoord, iedereen mag binnenlopen.
2: Ja. Wat kost het dan, Martin, als ik mee zou willen doen aan die reanimatiemarathon?
1: Helemaal niets. Gratis
3: Linda.
2: Ik mag gewoon zo leren reanimeren.
1: Het enige wat we vragen is, joh, meld je even aan. Mm-hmm. Want we hebben even wat gegevens nodig natuurlijk. Maar dan ben je van harte welkom. En ja, dan kun je dus proefondervindelijk meemaken hoe je zeg maar levensredder wordt.
3: Maar als ik het zo hoor, dan wordt dit een gigantisch succes. Is dan 7 november. Ik bedoel, krijgt dat dan een vervolg? Of hoe gaat dat?
1: Ja, goed, inderdaad. Wij willen natuurlijk de mensen die dan die reanimatiemarathon hebben gevolgd nauwlettend blijven monitoren in de zin van, je moet wel de training blijven herhalen. Hè? Dus die vaardigheid die je opgedaan hebt tijdens die marathon, die moet je wel iedere keer bijscholen.
2: Ja.
1: Dat certificaat is ook maar 1 jaar geldig. Dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om die vaardigheden elk jaar te herhalen.
2: Precies.
1: Nou, en daar kunnen ze bij de EHBO-vereniging natuurlijk fantastisch bij terecht, want we hebben daar de faciliteiten voor. En dan gaan wij ook de mensen natuurlijk ook aanschrijven. We hebben natuurlijk de gegevens. En misschien, en dat kan ook nog, dat dat de mensen geïnfecteerd worden door het EHBO-virus. Dat ze zeggen, die reanimatie, dat vind ik zo super goed. Ik wil eigenlijk een eenheidsdiploma EHBO gaan volgen.
3: Ja, zeg Martin, iets wat mij te binnen schiet. Die AED-apparaten die overal staan of zouden moeten staan. Bemoeit u zich daar ook mee dat er misschien meer moeten komen? Of,
1: Ik heb natuurlijk ook nauw contact met hartslagnu.nl. Hartslagnu is de landelijke koepel die gaat over de plaatsing van AED's overal in de landen en die daar dan ook aangemeld worden. We hebben ook burgerhulpverleners, ook hier in Heerde, er zijn er best wel heel veel, die wanneer er een reanimatie bijvoorbeeld moet gaan worden uitgevoerd, s'avonds laat, dus in het EGI, hè, om het maar zo te noemen, Dan worden die mensen via de 112-alarmcentrale opgeroepen.
3: Ja.
1: Zij gaan, ze krijgen de instructie van ga naar dat en dat het adres toe, want daar is een reanimatie gaande. Wil je daar gaan helpen? Of ze krijgen gelijk de instructie van ga eerst de AED halen en loop daarheen. En zo krijg je, vooral in die eerste fase, krijg je heel veel hulpverleners, burgerhulpverleners.
3: Ja.
1: Want dat is cruciaal, hè, bij hartstilstand. De eerste minuten, die zijn cruciaal. Ja. Die zijn heel belangrijk.
3: En wordt er ook niet met een buurt-app gewerkt tegenwoordig? Omdat,
1: Ook inderdaad. Maar we zeggen altijd wel, en dat is het advies. Als je, en dat is trouwens vrijwillig, hoor, dat de burgerhulpverlening. Het is niet zo dat als je die marathon hebt gevolgd, dat je dan verplicht bent om bijvoorbeeld burgerhulpverlener te worden. Nee, dat is niet het geval. Dat is vrijwillig. We merken wel dat buurtverenigingen en straten met elkaar een AED aanschaffen. En soms bij ons de vraag stellen van, joh, en wat nu? We hebben dat ding daar hangen, maar we kunnen het niet. We weten niet hoe het werkt. Ja. Nou, dan kunnen ze bij ons natuurlijk die reanimatiecursus volgen. Nou ja, en wij hopen ook door die reanimatiemarathon veel meer bekendheid te geven aan hoe belangrijk het is om te kunnen reanimeren met inzet van die AED. De registratie van waar die AED's hangen, dat wordt helemaal bijgehouden via een landelijk systeem. En dat is dat hartslag wat ik aangaf. En ook tijdens de presentatie wordt daar aandacht aan besteed. Dus er wordt ook naar de cursisten toe verteld van, joh, je bent niet alleen in reanimeren Nederland. Er is nog een hele grote groep die geregistreerd staat binnen Hartslag Nu. En dat geldt ook voor de AED's. En ook Hartslag Nu is heel erg blij met het initiatief van Heerde om deze reanimatiemarathon gewoon te gaan laten doen. Want dat betekent.
2: Aan jouw enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Dus ik denk dat die eerste 50 mensen die zijn al gekomen omdat jij ze daarvan overtuigd hebt. En volgens mij heb je de volgende 50 ook overtuigd. Die gaan zich vast aanmelden.
1: Ik hoop het.
2: Dankjewel voor jouw enthousiaste verhaal. En we gaan jullie een beetje volgen. Want het is nog lang geen 7 november. Dus ja, we willen gaandeweg wel horen op hoeveel aanmeldingen of je inmiddels zit.
1: Ja, graag. Ja,
2: helemaal goed.
1: Ja, leuk.
2: Dankjewel,
1: super.
2: En succes.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Tot ziens.

op een avond, hij viel. Net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem.

0: Een van de grote successen van Ben Kramer, de clown. En daarmee werd het 8 minuten voor de klok van 12. Hebben jullie eigenlijk je reanimatie-certificaat, Rob?
1: Ik was even afwezig. Certificaat heb ik niet, nee.
0: Nee, heb ik niet. Jij doet aan reanimatie. Ja. En hou je dat nou ook jaarlijks bij?
2: Ja, ook. Ik heb net verteld aan Rob dat dat altijd een hele opgave is. Ik ben een beetje hypochonder. Dus als ik in die training zit en dan gaan ze vertellen of filmpjes laten zien hoe iemand een hartinfarct krijgt of weet ik veel wat. Ik word altijd stront beroerd als ik daar zit de hele ochtend. Dus ik kom altijd helemaal nader. En denk, oh, dat voel ik ook wel eens. Oh, dat heb ik ook wel eens. Dus ik kom altijd stront beroerd eruit, maar ik kan nog steeds reanimeren.
1: Ja,
2: ik
1: heb en doe je dan aspirine ervoor of daarna?
2: Misschien moet ik dat van
0: tevoren
2: doen.
0: Ja, ik heb inderdaad ook zo'n cursus gedaan, maar dat is lang geleden. En de herhalingen inderdaad niet meer gedaan. Maar ik had ook zoiets zo van, ga je nou handelen als er inderdaad daadwerkelijk iets
2: dat
0: gebeurt?
2: Dat weet ik dus ook niet. Dat vraag ik me ook wel eens af. Durf ik het dan? Want ik weet dus hoe het moet. Maar op het moment dat het gebeurt, durf ik het dan of zet ik het op mijn lopen? Ik weet het echt niet.
1: Maar kunnen we niet een vrijwilliger uitnodigen dan? Om
2: hierin te storten. Ja. Dan moet ik echt wat doen.
0: Zou kunnen. Ja. Hey, we moeten nog iets anders bespreken. Want we hebben straks, eind van het jaar, hebben we hier een top 850 nog te maken, Linda. Daar moeten we mee. En is het een feestje?
2: Tuurlijk, er wordt 4 dagen feest.
0: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Hoe zijn de ontwikkelingen? Want jij bent goed op de hoogte, volgens mij.
2: Nou, we krijgen zo nu en dan alle nummers door voor de top 850. Maar ja, weet je, ik vind het ook wel logisch. Het leeft nog niet zo heel erg, want het is pas de week voor kerst. Hè? Ja, en iedereen zit nog in, het is voorjaar en de zomervakantie komt nog. En de buurt barbecue en weet ik veel. Ik kan me voorstellen dat je niet nadenkt over kerst. Maar goed, wij wel, want er moet een hoop georganiseerd worden. Dus we gaan naar 4 dagen... echt de hele dag uitzenden. We hebben het niet een challenge, maar het is een soort van marathon. Wordt dat.
0: En het leuke is ook nog dat dat op 4 verschillende locaties in Heerde gebeurt. Hè? Elke dag zitten we op een andere locatie. Volgens mij beginnen we in Wapenveld bij de molen.
2: Ja, bij Molen de Vlijt, bij Edith zitten we in het restaurant. En dan gaan we naar Vezen, volgens mij. De voetbalvereniging zitten we in de kantine.
0: In de kantine bij Vevo.
1: Doen jullie dat elk jaar of is dit nieuw?
2: Nee, dat is helemaal voor ons nieuw. In kader van Heerde 850 hebben we de top 850 bedacht.
1: Ik krijg een beetje glazen huisgevoel. Zoiets.
2: Ja, zo zie ik dat ook
0: voor. Maar misschien kunnen we volgend jaar de top 851 doen. Erop. Misschien dat het tot iets leidt, dat weten we niet. De derde dag zijn we in Vorchten.
2: De MFC De Verbinding.
0: De Verbinding. En de laatste dag zitten we midden in het centrum van Heerde. Als het regent zitten we bij het rooster binnen. Ja. En als het mooi weer is.
2: En al die mensen komen naar Heerde toestromen, dan zitten we buiten op plein.
1: Maar is dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat? Of tot van 7 tot 12?
2: We beginnen om 8 uur 's morgens en dan gaan we draaien 4 dagen lang tot 12 uur 's nachts. En alles wat we om 12 uur 's nachts niet gedraaid hebben die dag, dat moet nog na 12 uur. Dat wordt echt een uitdaging. Want
0: die nacht, dat wordt eigenlijk een beetje ons. Dan moeten we de inhaalslag doen als we overdag uitlopen.
2: Als we uitlopen. Ja.
0: Zien we dan ook alweer.
2: Ja. Okay.
0: Maar dat gaat dus aan het eind van het jaar gebeuren. Maar we hebben wel kaartjes nodig. Ja. Want we zitten nog niet aan die. We hebben de top 850 nog niet compleet. Nee. Het schiet lekker op. Maar er mogen er nog zeer zeker wat bij komen.
2: Muziekverenigingen of zangkoren of artiesten uit de omgeving mogen allemaal zich aanmelden om bijvoorbeeld één van die nummers die in de top 850 staat live te spelen.
1: Ik heb in live fanfare meegemaakt. Nou, dus er werd Adele gespeeld. Nou, ik wist niet wat ik hoorde.
2: Ja. Nou ja, dat kan. Dus ben je een muziekvereniging, ben je een artiest, zit je bij een koor en denk je, oh wat leuk. Reageer ook naar ons. Want dan mag je gewoon 1 of 2 nummers uit die top 850 live zingen, spelen. En misschien wel in het dorp waar je vandaan komt. Dat valt vast wel te regelen. Ja. En hoe geven mensen zich eigenlijk op?
0: Gewoon top 850@rtv794.nl. Daar stuur je je top 5 naartoe. Precies. Top 850@rtv794.nl.
3: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Hekkelman.
1: Goedenavond, beste luisteraars. En welkom bij On the Road Again. Aflevering 142 alweer gaan we mee beginnen op deze regenachtige dag in mei. Ik stel op de plaats van, een regenachtige dag in mei. Geen idee. Wat leuk dat je er weer bij bent. De beste indie rock, pop, blues, Americana. En dat veel meer gaan wij draaien hier van 8 tot 10. En mijn naam is Henk Hekkelman. Maar dat wist je nog wel natuurlijk. Of niet? Ik denk van wie is dat dan? Ja, dat is Henk. Dat is Henkie. Henkie Hekkelman, On the Road Again, aflevering 142. Goh, dat hebben we gehad voor vandaag. Straks nog een keer. We trapten af met een band die als geen ander de funk, de rock en de melody bij elkaar wist te combineren. Gooide dat in een blender of in een mixer. En dan krijg je dit soort muziek, hè? De Red Hot Chili Peppers met By The Way. En dat kwam van het album. Van het album, By The Way, ja, zo moet ik het zeggen. De opvolger van Californication. En dan praten wij over het jaartal 2002 alweer. En zo hard kan het gaan. We zitten nu in 2026. Maar even, dan zitten we op de helft. Het duurt niet zo heel lang meer, hè? Goed, we blijven nog even onderweg, maar dan dichter bij huis. Een bijzondere samenwerking tussen The Wolf en The Golden Earring. Opgenomen tijdens het afscheidsconcert in de Ahoy. Going on the Run, een stukje Nederlandse rockgeschiedenis. We gaan beginnen met On the Road Again, aflevering 142. Op een mooie regenachtige dag in mei.

0: is een hele mooie, een halve koffer, zullen we maar zeggen. De Wolf. Een hele goede band samen met de mannen van de Golden Earring. Tijdens het afscheidsconcert van die band in Ahoy, Rotterdam. Evenals op de voorgangers Lonesome as a Shadow in the Valley worden die levens echte verhalen in een onvervalste western soundtrack geplaatst door Charlie Crockett. Crockett vindt in muzikale bondgenoot producer Mark Neal, die eerder met Big Sandy, G.D. McPherson en de Black Keys samenwerkte. Het is van Rotterdam naar het stoffige zuiden, waar dus Charlie Crockett ons meeneemt. Naar de Welcome to the Hard Times. Muziek die klinkt alsof die rechtstreeks uit een oude western komt. Maar dan met de verhalen van nu.
1: Een beetje country hier op de zender.
0: Ik ken ook geen kwaad, hè? Zeker.

0: times. Yes. Hope you're feeling welcome to hard times.
1: Charlie Crockett was dit. We blijven een beetje in de sfeer met Joshua en de Bonvilles, Going Gone. Dat is ook zo'n nummer dat je meteen terugbrengt naar jeugdherinneringen. Iedereen herkent wel zo'n moment dat het ineens voorbij is. Going Gone komt van zijn nieuwe album As Is.
2: Nieuwe muziek

0: net even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zeeuwen Zoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeeuwenzoom.nl.

20 en blueslegende Charlie Musselwhite brengen op 31 juli hun gezamenlijke album Blues Now uit. Twee generaties bluesmuzikanten vinden elkaar. En het is rauw, het is energiek en geworteld in de Chicago blues traditie. En dit was de eerste single van het album Crazy Love. En van de blues naar een icoon. Peter Gabriel blijft zichzelf uitvinden met Won't Stand Down. Bewijst hij de creativiteit dat creativiteit geen houdbaarheidsdatum kent. Elke maand brengt Gabriel een nieuw nummer uit om zo uiteindelijk in december zijn volledige plaat Outside Inside met de wereld te delen. We zitten nu dus op nummer 5. En op 31 mei is er in dit jaar weer een volle maan, waardoor we dus twee nieuwe nummers in één maand te horen zullen krijgen. Maar deze gaan we hier draaien. Won't Stand Down, Peter Gabriel.

is dit? Peter Gabriel. En als het goed is, komt er dus op 31 mei het zesde nieuwe nummer voor dat album uit. We schakelen door naar Jackie Greene en zijn Mexican Girl. Een nummer van zijn debuutalbum uit 2002. Een artiest die ook nog eens eventjes opdook bij de Black Crowes. Maar helaas was dat maar voor korte duur, want toen de tijd in 2013 braken ze de boel op. En kon hij weer solo verder met zijn Mexican Girl.

Hij zou niet misstaan hebben bij de Black Crowes, denk ik. Deze beste man, Jackie Green, was dit. Een goede gitarist. Over gitaristen gesproken, daar gaan we het eens eventjes over hebben. Danny Gatton was meer dan een gitarist. Hij was een unieke instrumentalist. Hij weigerde zich te conformeren aan de normen die voor een sterrencarrière werden gesteld. En verafschuwde zelfs de categorieën en genres die het makkelijk zouden maken om hem ergens in te plaatsen. Gatton speelde gewoon simpelweg alles. Zijn vertolking van Harlem Nocturne geldt vandaag de dag als een van de meest gestreamde en iconische tracks uit zijn oeuvre. Luister maar eens eventjes. Danny Gatton.

0: Danny Gatton was dat met de Harlem Nocturne. Op verzoek een mooie plaat. En dan weer een lange van Hans. Ja, een lange plaat van Hans. Ruim 9,5 minuut. Van Rory Gallagher. Gallagher, ja, die is een graag geziene gast hier in de studio. Ja, tenminste, postuum zullen we maar zeggen. Gallagher was vooral beroemd om zijn dynamische live optredens. Hij toerde intensief en trad op talloze festivals en in concertzalen over de hele wereld. Zijn energieke en gepassioneerde optredens maakten hem tot een van de meest geliefde live artiesten van zijn tijd. Bekende live albums zoals Live in Europe uit 1972 en de Aries Tour uit 1974 vingen die essentie van zijn krachtige podiumaanwezigheid prachtig op. En van dat album, van dat live album Aries Tour 74, vraagt Hans A Million Miles Away aan. Prachtige mooie plaat. Gallagher had nooit grote commerciële hits. En had in de traditionele, in die traditionele zin, wordt A Million Miles vaak beschouwd als een van zijn meest iconische nummers. Het nummer verschijnt als eerste op het album Tattoo in 1973. En daarna op dat album, dat live album, Aries Tour 74.
1: It's a new song called A Million Miles Away. Hope you like it.

Gallagher, A Million Miles Away. We blijven een beetje, nee, niet een beetje, we blijven in Ierland. Begin 2019 bracht de Ierse post-punkband Fountains DC uit Dublin hun rauwe, intense debuutalbum Dockwell uit. En daarmee imponeerden ze heel veel mensen. Twee jaar later kwamen ze met een nog sterker album, A Hero's Death. En daarvan draai ik I Don't Belong, de openingstrek van dat nummer. Album einde

Ja, ik ook niet. I don't belong to anyone, the Fountains DC. We gaan naar het nieuws van 9 uur en dat doen we met The Cult. Edie Ciao Baby verscheen in 1989 op het album Sonic Temple. Het nummer is een ode aan Eddie Sedgwick, muze van Andy Warhol en een icoon uit de jaren 60. Zanger Ian Astbury brengt het verhaal met een melancholische lading. En terwijl de muziek een meer ingetogen kant van de cult laat horen, ver weg van hun harde rockwerk. Niet weggaan, gewoon blijven zitten. Na 9 uur zijn we daar gewoon weer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: zichzelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Voorst Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Voorst Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Daar gaat-ie weer.

0: van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.
2: Ja. Welkom, welkom, welkom hier bij het, met het tweede uur van On the Road Again. Aflevering 142 alweer. En we begonnen met On the Road Again. Dus dit nummer, dat mag eigenlijk niet ontbreken. Hè? The Loving Spoonful was dat. En deze Amerikaanse band die brak in de jaren 60 door met een frisse mix van folk, pop en rock. En ze werden bekend met hits als Do You Believe in Magic? En The On the Road Again, dat past u perfect binnen het luchtige, optimistische. En wat dit programma ook is, hè? Luchtig, optimistisch. En we draaien hier de beste indie rock, pop, blues, Americana. En als er wat anders is, dan zeggen we gewoon en nog veel meer. Ja, ja, nog veel meer. Country, Americana. We hebben nog één country plaat klaarstaan, volgens mij. Of twee. Eentje sowieso. Een hele leuke, vind ik zelf. Maar we gaan eerst eventjes... en moet ik even mijn blaadje omdraaien. Hoppatee. Traveling Wilburys, Tweeter and the Monkey Man. Dat is een nummer van die supergroep. Die voor het eerst verscheen op het album Traveling Wilburys Volume 1 uit 1981. Hoewel de officiële auteursrechten aan alle bandleden werden toegekend, wordt Bob Dylan toch wel beschouwd als de belangrijkste songwriter. Omdat hij de leadzang verzorgde en het nummer uitbracht onder zijn label Special Rider Music. En die Traveling Wilburys die bestond natuurlijk uit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Tom Petty. Tom Petty. We gaan beginnen met het tweede uur 148.

tijdloze muziek van de Traveling Wilburys. Tweeter en de Monkey Man. Country is de laatste 10 en 15 jaar opgesplitst in grofweg twee richtingen. De ene richting is meer traditioneel en rootsy, bijvoorbeeld zoals Chris Stapleton. En de andere richting is meer de pop-country geluid, waarvan Kacey Musgraves een van de vaandeldragers is. Dit komt van haar nieuwe album Middle of Nowhere, Dry Spell. Even lekker zoet, even lekker wegmijmeren.

Ja, ja, dat hoor je hier zomaar lekker zoet. Casey Musgraves, een Dry Spell. Strange Little Girl werd oorspronkelijk uitgebracht door de Stranglers in 1982, kort na het vertrek van Hugh Cornwell als frontman. In zijn latere solo-uitvoering geeft Cornwell het nummer een meer persoonlijk en ingetogen lading. Het lied vertelt het verhaal van een jonge vrouw die zich buiten de maatschappij voelt staan. Een thema dat vaker terugkomt in het werk van zowel Cornwell als de Stranglers. De muziek balanceert het tussen new wave en donkere pop. Ik heb die man vorig jaar gezien, een klein zaaltje in Luxor, Arnhem. Hij heeft nog, ja, die stem is, nou, luister maar. Hugh Cornwell, Strange Little Girl.

mooi. Duke Cornwall. De volgende plaat komt van het legendarische album Super Sessions uit 1968. Een plaat die haast mythische status heeft binnen de blues rock. De opnames vonden plaats in slechts 2 dagen. De eerste dag met Mike Bloomfield en de tweede met gitarist Stephen Stills. Stop. Laat vooral Bloomfields expressieve gitaarspel horen, gecombineerd met het karakteristieke Hammond-orgel van Al Cooper. Het resultaat is rauw, spontaan en nog altijd heel indrukwekkend.

0: Stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwe Zoom.

gaan ze heel langzaam. De Duitse hardrockers Scorpions, The Zoo. Het nummer werd geschreven door bandleden Rudolf Schenker en Klaus Meine. En dat nummer hoorde je ook, die talkbox, hè, die bespeeld werd door leadgitarist Matthäus Japs. De Scorpions, ze zijn nog steeds still on the road. Wie ook nog steeds on the road is, is Beth Hart. Ik hoorde haar. Ik luister natuurlijk nog altijd heel laat naar de radio. En dan kom je prachtige mooie nummers tegen. Deze komt uit 2003. Als ik het goed heb onthouden, ik heb hem afgelopen weekend gehoord van het album Leave the Light, Learning to Live. Beth Hart.

Mooie gevoelige plaat van Beth Hart. Mean Old World is een klassiek bluesnummer dat door veel artiesten is vertolkt. Maar deze samenwerking geeft er een frisse, krachtige draai aan. De North Mississippi All-Stars staan bekend om hun rauwe, authentieke bluesgeluid. Terwijl Jason Isbell en Dwayne Betts invloeden uit de Southern en Americana toevoegen. Het resultaat? Een intense, doorleefde uitvoering die de traditie eert en vernieuwt. The North Mississippi All-Stars, Jason Isbell, Dwayne Betts, The Mean Old World.

0: Oude Blues, nieuwe energie was dat van die Mississippi All-Stars. Porky LaVarge heeft een nieuw album, Rent Money. En voor dat album wilde hij terug naar de basis. De muziek moest net zo simpel en direct klinken als de oude opnames op Chess van The Howling Wolf en Chuck Berry. En dat is hem redelijk goed gelukt, genadeloos goed gelukt. Zelfs staat hier op de 11 nummers die textueel meer dan ooit de ellendige toestand van Amerika en het lot van de gewone man die daar het slachtoffer van is behandelen, passeert de hele muziekgeschiedenis opnieuw. Van country en gospel tot rock and roll, blues en soul. En dat alles door de Pokey-mixer gehaald. Hij maakt van Rent Money wederom een fantastische plaat. En dat is hij, een eigenzinnige Amerikaanse artiest. Pokey LaVarge.
1: Discover new music.
0: Yeah. Rent Money.

0: Hij was straks al een keertje ingezet, een beetje te vroeg. Maar dit nummer komt van het album Jesus of Cool uit 1978. In de VS uitgebracht als Pure Pop for No People. Nick Lowe was een sleutelfiguur in de pub rock en later de New Wave. Hij stond ook bekend als producer van onder andere Elvis Costello. I Love the Sound of Breaking Glass is een korte, energieke track met een licht cynische ondertoon en groeide uit tot een van zijn bekendste nummers. Paul McCartney en Ringo Starr zijn weer bij elkaar. Is het de blijheid die automatisch ontstaat als die twee elkaar weer treffen, of zijn het puur de herinneringen die voor een positieve sfeer zorgen? Hoe dan ook, de nieuwe single is Vrolijkheid Troef. De twee omschrijven allerlei situaties en plekken en concluderen voor elke omschrijving: It was home to us. Het nummer zal voor de luisteraar ook voelen als thuiskomen.
1: Discover new music.

Joe Jackson was dat van het album Night and Day. Daarna kwamen er nog heel veel mooie albums van Joe Jackson. En er is op dit moment een nieuw album uit. Hope and Fury heet dat album. En hij is begonnen aan zijn wereldtour in Amerika. En na de zomer komt hij naar Nederland. We gaan eruit. Ik ben er klaar mee. Plaats maken voor andere programma's. En dat doen we met deze, een oudje van de Jam. Mijn grote held Paul Weller. Town Cold Mellis. Ik zeg tot de volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4.

aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het helder en het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in het midden van het land, onder andere 10 minuten oponthoud op de A6 Muiden-Lelystad, tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Op de A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord nog 40 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A50 Apeldoorn-Emmeloord bij Kampen staat een auto met pech. Vanaf Heerde is de vertraging een half uur. De A50 Arnhem-Os is dicht bij Ravenstein door een ongeluk. Het verkeer kan nog wel via de vluchtstrook, maar vanaf knooppunt Valburg is de vertraging flink opgelopen. Die is nu ruim een half uur. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Huissen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: woordenvol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over parasieten. Ik praat hierover met Pascal Fuchs, beheerder van het secretariaat van ESCAP. En ik zal zo uitleggen wat dat is. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loomedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En nou, ik zal eerst even een klein stukje inleiden. Vlooienteken en wormen. We krijgen er als baasje vroeg of laat allemaal mee te maken. Maar hoe bescherm je dier nu echt slim en effectief? Vandaag praten we hierover met Pascal Fuchs. Zij heeft een brede achtergrond in de diergeneeskunde en is secretaris van ESCAP Benelux, de organisatie die onafhankelijke wetenschappelijke richtlijnen maakt voor gezonde huisdieren. We beginnen met No Doubt en in de tussentijd gaan wij contact leggen met Pascal. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en het gaat vandaag over parasieten. Ik praat daarover met Pascal Voeks. Pascal, ben je al aan de lijn? Pascal? Je had er net wel op, of niet?
1: Nou, even muziek. Gaan we een nieuw bellen?
0: Ja, doe maar even.

0: Nou, als het goed is, hebben wij Pascal Fuchs aan de lijn.
1: Ja, hoi.
0: Hi. Nou, even een kleine hapering. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar we gaan in gesprek.
1: Fijn.
0: Ja, je was eerder bij ons en we hebben gesproken over het dierendiploma. Als een huisdier doodgaat. Maar goed, dat is nog maar het tipje van de sluier. En toen je wegging bij ons, zei je van ja, april is de maand van de parasiet. En nou, ik had op dat moment het programma vol. En ik dacht, ja, nou is april voorbij. Maar we gaan dat toch niet voorbij laten gaan. Want volgens mij is het qua parasieten het hele jaar belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt. Dus nou, we hebben het een klein poosje verzet. Het is nu mei, maar volgens mij ontzettend actueel. Ik denk dat het leuk is voor de luisteraars dat je nog even iets over jezelf vertelt. Voor het geval dat mensen de vorige aflevering niet gehoord hebben.
1: Ja, dat kan. Ik ben Pascal Fuchs en ondernemer in de dierenbranche. Dat is een soort van overkoepelend geheel. Ik heb een organisatiebureau in de dierenbranche. En in het dagelijks leven heb ik een triagedienst voor dierenartsenpraktijken. Waarbij we in de avond, nacht en weekenden zeg maar de eerste telefonische hulpvragen van mensen beantwoorden. En als het nodig is, mensen doorverwijzen naar de dienstdoende praktijk. En ja, daarnaast heb ik een aantal secretariaten, waaronder van Dierendiploma, Stichting Met Dieren Meer Mens. En dat is een lespakket voor kinderen van de basisschool. Ik ben mede-initiatiefnemer van het platform Als een huisdier doodgaat. Wat eigenlijk helemaal gaat over afscheid en rouw bij huisdieren. En ik heb ook een beheer het secretariaat van ESCAP. En ESCAP staat voor European Scientific Council for Companion Animal Parasites. Dat is een hele mond vol. En dat wil eigenlijk zeggen, dat is een overkoepelende organisatie, een stichting van veterinaire parasitologen. Dus van dierenartsen parasitologen die wereldwijd richtlijnen maken. Dus hoe we om moeten gaan met parasietenbestrijding. En ook in het kader van de One Health gedachte ter voorkoming van zoonozen.
0: Ja,
1: en dat was eigenlijk nu een hele mooie aanleiding om er vandaag te zijn.
0: Nou, we zullen die zoonose zo nog even wat nader belichten. Wat je nou net zegt, is dat de reden dat ESCAP is opgericht?
1: Die richtlijnen bedoel je dan.
0: Mm-hmm,
1: ja, zeker. En ESCAP, wij zijn zelf zeg maar van ESCAP Benelux. Zijn onderdeel van ESCAP International. En die zitten in Engeland. En dan heb je ook nog een Amerikaanse organisatie. Dus meer wereldwijd kijkt. Dus inderdaad wordt er wereldwijd gekeken met gewoon allemaal knappe koppen die veel onderzoeken doen. En ook kijken naar eventuele ziektes die bijvoorbeeld ineens meer ontstaan dan eerder. Bijvoorbeeld hartworm. Ik noem maar even zijstraat. Dat is iets wat eigenlijk in Nederland niet voorkwam. Maar door het vele reizen wat mensen allemaal hebben, is dat iets wat ook nu tegenwoordig wel in Nederland komt. Nou, dat signaleert men dan. Hè, dus met al die veterinaire parasitologen. En daar wordt dan ook onderzoek naar gedaan. En daar worden ook richtlijnen voor gemaakt. En we proberen dat dus met elkaar een beetje op elkaar af te stemmen. Dat zeker in Europa we ook allemaal dezelfde adviezen daarin geven.
0: Ja, nou, we zullen zo er eens een klein beetje doorheen gaan. Wat vertellen over hoe een besmetting bijvoorbeeld door een flow ontstaat. En natuurlijk daarna ook wat we moeten doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de flyer gekregen van jou. En ik schrok toch wel heel erg dat eigenlijk alle adviezen die er zijn, dat ik me daar in elk geval niet aan hou. En ik ga dat vanaf nu wel doen. Dus we gaan dat benoemen wat er eigenlijk nodig is. Ik denk dat heel veel mensen niet goed geïnformeerd zijn. En niet weten. Ja, dan krijg je het weer. Hè. Kennis is macht.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is wat jullie doen.
1: Ja, nou ja, dat is zeker zo. Kijk, ESCAP, wat ik net al zei, is natuurlijk een onmogelijke naam voor mensen ook om te onthouden. En daarom hebben we een aantal jaar geleden gezegd van, nou, laten we nou de maand van de parasiet in het leven roepen. He, als een soort van kapstok, dat je dan ook als dierenartsenpraktijk of dierenspeciaalzaak dat echt even als maand kan gebruiken, waarin je de focus hebt op die bestrijding. Maar wat jij in de inleiding ook al zei, is natuurlijk helemaal waar. Het gaat het hele jaar tegenwoordig door. Het is niet iets wat per se alleen maar in de maand april aan de orde was, of is. Was dat maar waar, zou ik zeggen. Maar inderdaad, wij vinden het heel belangrijk dat mensen gewoon zich realiseren dat het hebben van huisdieren natuurlijk superleuk is, maar dat je wel ook hygiënemaatregelen in acht moet nemen. Dus na het aaien van je dier, dat je je handen wast, zeker ook voor de jopies, hè, dus de mensen die, en kinderen, dus mensen die verminderde weerstand hebben en jonge kinderen en ouderen, ja, die lopen gewoon wat meer risico om eventueel besmet te raken dan de gewone volwassenen. En je kunt er zelf gewoon heel veel aan doen door je dieren regelmatig te behandelen en zelf gewoon goed je handen te wassen, maar ook groenten en fruit bijvoorbeeld goed te wassen voordat je dat gaat eten. En de zandbakken, dat is ook zo'n hele beruchte. Hè? Ja. Katten gebruiken heel vaak de zandbak als een hele grote kattenbak.
0: Ja.
1: En als kindertjes daar dan vervolgens vrolijk in gaan spelen met de schepjes en de harkjes, dan is dat eigenlijk niet zo fris.
0: Nee, nog even terug, want jij zei net jopies. Wat zijn dat?
1: Oh ja, dat is een afkorting voor de young en de immune impressed en de old. Dus het is een soort populaire naam. En mensen die zwanger zijn. Dus ja, de jopies noem je dat.
0: Oké, nou goed, weer wat geleerd. Ja, mensen die zwanger zijn, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk verhaal, hè?
1: Ja, hoewel we ook weer niet mensen schrik aan willen jagen. Hè? Want nogmaals, als je gewoon die hygiënische voorzorgsmaatregelen neemt, dan is er gewoon niet zo heel veel aan de hand.
0: Nee, maar dat is het beroemde kattenbakverhaal.
1: Er zijn best wel wat verhalen voor zwangeren. Dan hebben mensen ergens de klok horen luiden van, oh ja, er was iets met Toxocara. En we hebben een kat en oh jee, straks raken we besmet. Dus we mogen niet meer, of de kat moet de deur uit zodra iemand zwanger is.
0: Dat is
1: absoluut niet aan de orde. Maar het is wel zo dat ontlasting van katten die Toxocara-parasiet kan hebben. En het dus wel verstandig is dat als je zwanger bent, dan bijvoorbeeld de kattenbak verschonen even aan iemand anders over te laten.
0: Ja, heel
1: of handschoenen
0: goed
1: aan te doen. Dat is natuurlijk ook een goede oplossing.
0: Absoluut. Nou, laten we eens beginnen met, ik denk, de drie belangrijkste. Vlooien, teken en wormen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of mensen weten wanneer je besmet kan worden met een vloo of een teek of een worm. Misschien is het goed dat we die alle drie even benoemen. Ja, ik moest trouwens nog even denken, want een paar weken geleden moest mijn hond, daar moest iets aan zijn gebit geopereerd of gebeuren worden. Ze waren bang dat er kiezen uit moesten. En toen ik de bijsluiter las, stond er dat als de hond onder de vlooien zou zitten, dat vond ik überhaupt al een heftig dingetje, maar het blijkt zo, dat zij hem zouden behandelen en dat de kosten dan zijn voor degene van wie de hond is. En toen dacht ik, je gaat toch niet een hond inleveren bij een dierenkliniek die onder de vlooien zit. Maar het feit dat dat op het briefje staat, wil wel zeggen dat dat dus regelmatig zo is.
1: Ja, dat zou inderdaad kijken. En dan heb je natuurlijk wel verschil als er eerst een keer een flow is, hè, of dat inderdaad een dier helemaal onder zit. En ik neem aan dat mensen dat dan inderdaad ook wel zien, hè, omdat je dier dan ook aan het krabben gaat. Maar ja, het zijn wel voorzorgsmaatregelen, omdat je natuurlijk in een dierartsenpraktijk ook een hygiënische omgeving hebt.
0: Ja.
1: En daar zit je natuurlijk niet te wachten op een vlooienbesmetting, omdat daar natuurlijk de hele dag door dieren binnenkomen die ook een verminderde weerstand kunnen hebben, omdat ze ziek zijn.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, met een vlooienbesmetting, als die heel heftig is, en dat speelt dan weer met name bij bijvoorbeeld jonge dieren, dan kunnen ze bloedarmoede krijgen, hè, omdat de vloo die zuigt bloed. En ja, als een dier dan bloedarmoede krijgt, dan kunnen ze dus een verminderde weerstand krijgen, verzakte gezondheid. Ja, dat wil je natuurlijk niet.
0: Ja, nou denkt iedereen, denk ik, tenminste zo had ik het zelf bedacht, dat vlooien op dieren zitten. Maar ik heb het even opgezocht. Vlooien zitten eigenlijk in schaduwrijk gras. Bloembedden en gewoon in je vloerkleed en bijvoorbeeld in een mandje.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat is dan vaak het topje van ja en nee. Het is vaak de cyclus van de flow. Het is zo dat een flow heeft de voorkeur voor een gastheer waar je dus bloed kan zuigen. Dus die zal in eerste instantie, over het algemeen hebben we het over de kattenlindworm, die zal op een hond of een kat springen en daar zijn bloed zuigen. Vervolgens rolt daar dan een eitje, komt daar een eitje uit, die rolt op de grond. Daar komt een larfje uit en dat larfje is licht schuw. En die kruipt dan weg in hoekjes en gaatjes en tussen de plinten en overal waar je eigenlijk niet met je stofzuiger bij komt. En daar wordt het een pop, zoals een vlinder ook een pop wordt. En het vervelende is dat dat wel maanden kan duren. Dus het is niet per se gezegd dat die pop altijd maar meteen weer uitkomt. Dus die pop die zit dan tussen een spleetje ergens in je houten vloer. En door trillingen komt die dan weer uit. En dan komt er dus in feite weer een jonge flow uit. En die springt dan weer op een gastheer die voorbij komt. Dat is in principe een hond en een kat. Maar het kan ook een konijn zijn of een egel. Of iemand die na 3 weken thuis komt van vakantie. En dan met zijn blote benen. Door de trillingen die flow zeg maar als het ware wakker maakt. En dus ja, ze zitten zeker wel in de omgeving, maar dat is meestal niet in de vorm van de flow, maar meestal in de vorm dus van een ander stadium. Het zij een eitje, het zij dus een larfje, het zij een pop. Dus het is een topje van de ijsberg wat je eigenlijk ziet. En vandaar dat het ook heel belangrijk is in de vlooienbestrijding om mensen uit te leggen dat je een product moet kiezen wat ingrijpt op die hele cyclus. Ja. Dus alleen de vlooien behandelen die op het dier zitten met een product wat die volwassen vloo doodmaakt, dus eigenlijk niet voldoende. Want ja, dan is het dweilen met de kraan open. Want iedere keer komen dan de jonge vlooien weer uit de omgeving. Hè, komen iedere keer weer op het dier.
0: En dan begint het weer gewoon opnieuw.
1: Dan begint het weer opnieuw. En dat is best ook wel eens frustrerend voor mensen. Dat ze zeggen, jeetje, ik heb, hè, er zijn ook over het algemeen geen goedkope producten. Ik heb toch heel goed behandeld. En waar gaat het nou mis? Nou, dan is het echt als een soort detective even nagaan. Ah, heb ik alle dieren in huis behandeld? En niet denken van, oh, alleen kat A is aan het jeuken en kat B niet. Dus dan doe ik die niet. Nee, je moet het hele traject doen. Je moet goed nadenken over de hoekjes en de gaatjes waar je dan eventueel nog een extra mand- en tapijtspray kan sprayen. Je moet ook zorgen dat je de interval goed in de gaten houdt. Hè. Als je iedere maand moet behandelen, omdat dat op de verpakking staat, is het ook verstandig dat je dat doet en niet er ineens weer 6 weken tussen laat zitten. Want dan heb je weer kans dat je weer van voor af aan opnieuw kan beginnen. Ja. Dus het luistert allemaal best wel heel erg nauw. En die voorlichting, die hoop je natuurlijk in een dierenwinkel te krijgen. Of bij de dierenarts. Maar mensen kopen tegenwoordig ook heel veel producten online. En dan zit die informatie er niet altijd bij.
0: We zullen daar ook even mee eindigen. Want er is ook een advies om vooral de bijsluiter te lezen. En om heel eerlijk te zijn, als de dierenarts mij vertelt wat ik moet doen, doe ik dat braaf. En vervolgens denk ik, nou, ik lees de hele bijsluiter helemaal niet. Maar dat is toch wel belangrijk. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de take. Wat een behoorlijk heftig verhaal kan zijn. Omdat zij natuurlijk de ziekte van Lyme overbrengen.
1: Ja, klopt. Ja, en wat grappig is, is dat we dus in de maand van de parasiet ook een week van de take hebben.
0: Okay.
1: En die wordt weer georganiseerd door een andere organisatie. Maar ook weer awareness, aandacht vragen op. En zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen en hoe je het kan voorkomen. En inderdaad, goede behandeling met eventuele producten. Of het je dier goed in de gaten houden, maar ook jezelf als je veel in het bos loopt.
0: Ja.
1: En wat mensen vaak niet weten, die kennen vaak wel die volgezogen teken. Hè, met zo'n leren zakje als het ware. Maar wat mensen niet altijd weten, is dat een teken, als ze in een wat eerder stadium zijn, in feite eruit ziet als een klein spinnetje. Hè, dus ook als je dat tegenkomt, haal het van je lijf af. Want voor je het weet, wordt het wel een teken. En bij honden en katten die natuurlijk behaard zijn, is het een stukje lastiger om dat te controleren.
0: Ja.
1: Maar dat kan wel.
0: Ja, oké. Okay. Dan wormen. En wat mij verbaasde, is dat wormen ook weer kunnen ontstaan via vlooien.
1: Ja, dat klopt. Het is zo dat de hond zeg maar kan zichzelf besmetten doordat hij dan met de krabben of tijdens het likken een besmette flow opeet. Nou, en als die vlooienlarf dan lintwormeitjes heeft, dan kan je op die manier dus je hond besmetten. Dus op het moment dat je lintwormen ziet bij je hond, dat zijn vaak herkenbaar als kleine rijstenkorreltjes die ze uitpoepen. Hè, of in de buurt van de anus zitten. Dan weet je dat je ook aan vlooienbestrijding moet doen. Dus dat heeft echt met elkaar te maken.
0: Ja, dan zullen we ook gelijk die zoonose maar eens even benoemen. Want dat is een moeilijk woord. En een paar uitzendingen geleden heb ik geleerd wat het is. Daarvoor wist ik het eigenlijk helemaal niet. En na de uitleg hoe corona uiteindelijk ontstaan is door de besmetting van een dier op een mens, werd het mij duidelijk. Daar gaat het om, hè, dat dieren mensen kunnen besmetten. dat niet alleen het dier in gevaar is, maar met name ook de mens. Dus het is overdraagbaar op een mens. Dan zeg ik het
1: precies.
0: Goed, denk ik, hè?
1: Ja, zoonozen zijn inderdaad infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.
0: Ja.
1: En bij een teek heb je het dan inderdaad over die ziekte van Lyme, hè, waarbij dus de dier zelf ziekte van Lyme kan krijgen, maar mensen dus ook. Spoelwormbesmettingen, lintwormbesmettingen komen ook bij mensen wel voor. Niet heel vaak, maar het kan wel. We horen de laatste tijd ook heel erg veel over Giardia. Dat is een darmparasiet die hele vieze diarree veroorzaakt bij honden en katten. En dat is ook een zoonose. Dat gebeurt gelukkig niet zoveel, maar ja, je hebt wel een bepaald risico. Ja.
0: Nou, mijn hond heeft het gehad. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, zorg dat je dat nooit overkomt. Maar dat was werkelijk een drama. Mijn hond had ook nog een keer een voedselallergie. Dus zat ook niet lekker in haar vel. Niks ging helemaal lekker. Dus die besmetting kwam er overheen. Ja, dat was echt dramatisch.
1: Ja,
0: nou ja, en het tweede waar ik even aan zat te denken is, ik heb ook paarden. En behalve dat ik op de website honden, katten en trouwens ook paarden voorbij zag komen. Als je nou een systeem hebt met het ontwormen van paarden, vroeger was dat vrij. Dat kon je gewoon kopen en iedereen die een paard had zei, oh, dat moet je ongeveer zo en zo doen. Daarna kwam dat terug in handen van de dierenartsen.
1: Mm-hmm.
0: En toen bepaalde zij dat je 5 wormenkuren per jaar moest geven. Nou, toen heb ik een leuk akkefietje gehad dat ik ineens dacht, ik heb gewoon rode bloedvorm in de mest zitten. Dit zit helemaal niet goed. En uiteindelijk ben ik overgegaan op een systeem om de mest te laten controleren en dan te ontwormen. En volgens mij zit je dan op het goede spoor, of niet?
1: Precies, ja. En dat is ook wel heel erg wat eigenlijk ESCAP, hè, wat het advies van ESCAP is ontworm vooral op maat. En dat geldt dus inderdaad voor de paarden. En dat is ook een van de redenen waarom het weer richting de dierenarts is gegaan. Omdat die vaak ook jouw situatie, zeg maar kent. Maar ook met honden en katten zie je steeds meer dat mensen eerst mestonderzoek doen en daarna dus gericht gaan ontwormen.
0: Ja.
1: En dat past eigenlijk ook wel weer in het stukje, in het kader van de milieubelasting, zeg maar, die al die gifstoffen dan toch zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel, zonder bestrijdingsmiddel krijg je geen parasietendood. Maar zorgvuldig behandelen is daarin wel belangrijk.
0: Nou, ik denk dat stukje dat heel veel mensen dat niet weten, daar gaan we het zo even uitgebreid over hebben. Het enige wat ik wist uit die flyer is dat je hond, als je hond een teken of een vlooienmiddel hebt gegeven, dat je vooral niet, als hij ontzettend verhaart, en dat doet mijn hond, in het bos die haartjes los moet trekken en maar laten gaan. Want dat besmet de omgeving. Het schijnt ook dat jonge vogeltjes in nesten daarvan doodgaan, hè?
1: Ja, precies. Er moet wel nog heel veel meer onderzoek worden gedaan. Maar dat het inderdaad effect heeft op onze omgeving, dat is wel zeker. En iedereen moet daar, denk ik, heeft daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor. En het is een kleine moeite om, als je dier behandeld is met een product, dat je dan dus niet die haren gewoon maar vrolijk in het bos laat waaien. Maar gewoon thuis in een restafvalbak doet. Want er kunnen dus restanten van het bestrijdingsmiddel in zitten. En je wil niet dat vervolgens inderdaad vogeltjes dan daar hun nestje mee gaan maken.
0: Nee, maar ik denk dat mensen daar echt niet over nadenken. We gaan zo meteen een riddeltje opnoemen. Mm-hmm. Wat je vooral wel en niet moet doen. Ik wilde zo meteen, we gaan eerst even een liedje draaien en dan wilde ik even ingaan op, kijk naar de unieke levensstijl van je dier. Dat vond ik zo grappig. We hebben het met mensen altijd over je levensstijl. En ik vind het heel mooi dat jullie dat zo benoemen. Dus we gaan daar zo mee verder. Gaan we nog een keer Dua Lipa even doen, Rob?
2: Dina.
0: Nou, helemaal goed. Tot zo, Pascal.
1: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. We hebben het vandaag over parasieten. Voor de muziek sloot ik even af met kijk naar de unieke levensstijl van je dier. Ik ben even benieuwd wat jullie daar precies mee bedoelen.
1: Nou, dat houdt er in dat of een dier nou driehoog achter op de flat woont en eigenlijk niet buiten komt, dan heb je minder hoge besmettingskans dan dat een dier heel veel buiten is en misschien ook wel jaagt. Daar heb ik het even over een kat bijvoorbeeld. Die kan je natuurlijk binnenhouden. Of hij kan lekker buiten loslopen en dan ook jagen en dan muisjes en vogeltjes pakken die ook weer besmet zijn met parasieten. En die kan zichzelf dan op die manier besmetten. Dus als een dier prooidieren eet, ja, dan zul je vaker moeten behandelen.
0: Oké, dan daar zat ik ook even over na te denken. Als ik begin met teken, om er maar eens even wat specifieker over te zijn, dus een behandeling voor teken, mm-hmm. Heb ik altijd begin april in mijn hoofd. Want dan wordt het wat warmer. Dan behandel je je dier tot en met september en dan houdt het op. En ik vraag me af met de temperatuur die natuurlijk verandert. Nou was het wel heel koud in januari, maar goed, toch. Is het niet nodig om het hele jaar je dier in de gaten te houden en te kijken wat er nodig is? En hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat is zeker zo. En dan vooral eigenlijk voor de vlooien. Hè? Want tegenwoordig met onze verwarmingen aan heb je geen strenge winters meer. Hè? En ook niet meer dat de eitjes doodvriezen. Het is gewoon te warm. Dus het hele jaar door moet je zeker kijken of er geen vlooienbesmetting aan het ontstaan is. Voor teken is het een ietsje ander verhaal. Daar zie je toch wel de activiteit van maart tot en met oktober. En met een piek in juni en juli. Dus en als ze wordt zeg maar wakker als de temperatuur wat hoger is. Vanaf een graad of 7 of zo, meen ik. Hè, dus, maar inderdaad, als het in de winter zo'nzelfde temperatuur is, dan zou dat kunnen. Maar we zien met de teken nog wel een piek als het vochtig en warm is. En bij vlooien zie je eigenlijk wel het hele jaar door besmettingen. Ook in de winter kan een vlooien explosie ontstaan.
0: Ja, kan je nagaan. En weet je wat wel weer grappig is? Ik heb me ingelezen en ik roep dus september tot en met april tot en met september. En mm-hmm. Jij begint gelijk al in maart en eindigt in oktober. Dus ik mis al 2 maanden. Ja, toch wel een dingetje.
1: Ja, het is niet helemaal verkeerd natuurlijk. En nogmaals, we hebben natuurlijk de maand van de parasiet in april. Hè, omdat we dan ook wel in die piekmaand natuurlijk zitten. En in de aanloop naar de zomer. Hè, dat mensen ook op reis gaan. Dus dit is zeker... het is allemaal niet... Ja, het is ook geen wet van mede en pers. Want dat is wel... Je gaat om met natuurlijk materiaal. Hè, want straks zeggen wij van... er zijn geen teken in de winter. En dan zal je net zien dat iemand wel een keer een teken heeft. Hè, omdat er een... een plekje is waar een bepaalde teken wel heeft kunnen overleven. Dus dat kan altijd.
0: Ja, je weet het natuurlijk nooit. Nee, als ik de parasieten verdeel, hè, en ik kom dan bij uitwendige parasieten en inwendige. Heb ik ze dan een beetje te pakken?
1: Ja, bij de uitwendige, hè, dat zijn echt de vlooien en de teken en de luizen. En de inwendige, dan heb je het over de wormen. En dat zijn dan vooral zeg maar de spoelwormen en de lintwormen. Bij huisdieren.
0: Ik zit net even te denken. Hè. Ik heb een mijten gehad bij een ponnetje. Hoe ontstaat zoiets eigenlijk?
1: Ja, mijten is alweer een ander verhaal hoor. Dat is mijten bij paarden, ja, dat geeft heel veel jeuk. En dat is ook besmettelijk. Hè? Dus wat je daar wel eens ziet, is dat mensen bijvoorbeeld op een manege, dan is er een mijtenbesmetting. En dan gaan ze met de borstels van het ene paard naar het andere paard. En voor je het weet heb je dan dus overal problemen. En dan moeten ze ook wel over het algemeen gewassen worden en vaak langdurig. Dus dat is wel een. Dat is wel een dingetje. Dus mijten die maken als het ware gangetjes in de huid. Ja, dus je ziet ze soms ook wel lopen met het blote oog. Dat is wel wat lastiger. Maar ze geven gewoon heel veel jeuk. Dus
0: Het is wel gek dat je dit zegt. Want ik ben altijd heel erg op mijn eigen borstels met mijn paarden. En ik denk dat daar vandaan komt. Dat is een beetje zo van ik heb de klok wel horen luiden maar. En ik roep inderdaad altijd gebruik maar mijn eigen borstels. Dus kan je nagaan. Er is toch iets blijven hangen.
1: Ja, heel goed. goed.
0: Nou ja, goed. Ja.
1: En, als nou ja, en wij doen dus met onze maand van de parasietrijden. En ook met S-kappen hebben we vooral toch wel de focus op honden en katten. En daar de voorlichting voor geven. En, maar goed, er is ook wel een paardenrichtlijn internationaal. Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan zouden ze sowieso bij ons op de site even kunnen kijken voor alle beschikbare documentatie die er is. En dat is ook allemaal gratis downloadbaar. En het is ook allemaal gewoon neutrale informatie. Dus er worden geen merknamen genoemd of het wordt niet gesponsord. We worden wel gesponsord door de industrie, moet ik eerlijk zeggen, voor het instand houden van S-kap. Mm-hmm. Maar dat is puur voor het geven van de wetenschappelijke informatie. En niet dat wij zeggen van, u moet dat en dat product hebben.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ik kom zo even terug op die producten. Nog even een kleine waarschuwing. Als je kijkt naar de inwendige parasieten, daar komt voorbij spoelwormen, lintwormen, haak- en zweepwormen, giardia, hart- en longwormen. Dus je krijgt er wel een beetje de riebel van. Maar goed, het is wel wat
1: ja,
0: het is.
1: Ja,
0: er
1: zijn ook vieze plaatjes soms erbij. Van,
0: ja.
1: Maar nogmaals, we willen mensen ook weer niet te veel angst aanjagen.
0: Nee.
1: Maar wel voorlichten van, goh, wees je bewust dat je gewoon je dier de gaten moet houden. Dat je inderdaad regelmatig in overleg ook eventueel met je dierenarts of met je dierenspeciaalzaak. Je kunt zeggen, nou, dit is onze situatie. Wat is nu verstandig om te doen qua behandeling? Moeten we eerst een mestonderzoek doen? Of zullen we het toch, omdat het een echte jager is, wat vaker ontwormen? Ja, dat zijn allemaal wel nuttige dingen.
0: Nou, eventjes, want je had het net over een product. Er zijn bijvoorbeeld voor teken en vlooien best heftige producten. We zullen het zometeen daarin over de bijsluiter en het milieu hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zie ook bijvoorbeeld honden rondlopen met een soort kralenkettingje of zonnepitten of weet ik veel wat. En er zijn dus allerlei natuurlijke middelen tegen bijvoorbeeld teken. En ik vraag me altijd af, helpt dat? Werkt dat?
1: Ja, het lastige is, kijk, binnen S-kap zijn we van de wetenschap. Hè? Dus daar gaat het echt over van wat is er onderzocht en wat zijn, wat is er, geneesmiddelen of diergeneesmiddelen waar de bestrijdingsmiddelen onder vallen, moeten heel vaak ook voldoen aan bepaalde registraties. Heb je het over natuurlijke en groene producten, dan, dan heb je daar niet altijd controle op, omdat dat niet geregistreerd is, niet verplicht. Dus werkt het volgens de wetenschap niet altijd, want er zijn gewoon geen goede onderzoeken naar. Maar er zijn sommige mensen die zeggen, ja, ik zweer erbij. Dat kunnen we dus niet heel veel over zeggen. Waar we wel wat over kunnen zeggen zijn bijvoorbeeld die etherische oliën, hè, of de tea tree die mensen wel gebruiken, ook in de behandeling tegen vlooien en teken. En daarvan kun je ook zeggen, dat is op het randje van giftig. Hè? Want daarvan weten we ook niet precies wanneer is het nou giftig voor het dier. We weten dat het giftig is voor de ectoparasieten. Maar we weten dus niet precies hoe gevaarlijk het is voor de dieren. En als je het dan hebt over milieubelasting, ja, het komt uiteindelijk ook wel gewoon in het grondwater of in de bodem. Hè, als je je dier laat zwemmen, die behandeld
0: ja,
1: is.
0: Nou, we gaan dat zo even opnoemen. Ik vind het wel grappig dat je etherische oliën noemt. Want ik gebruik wel eens iets voor mijn paarden en mijn hond. Maar ik heb een hond, nou, als ik één druppeltje in haar nek doe, nou, dan is ze 3 dagen knettergek. Dus dat, zij is zo'n gevoelig dier dat ik denk van, nou, dat is too much.
1: Ja,
0: en dat is natuurlijk het lastige.
1: Het is geconcentreerd.
0: Wat is,
1: het is geconcentreerd. Ze mogen het ook niet oplikken en zo.
0: Nee.
1: Hè? Dus ja, het is ook niet altijd dat mensen denken, oh, het is natuurlijk. Dus dan is het ook maar is het heel goed. Als we dan die tea tree dan toch even nog daarop inzoomen. Ook het hele fabricageproces daarvan is niet per se milieuvriendelijk. Hè? Om een kilo tea tree te maken, moet je 1000 kilo van die bladeren van de boom gebruiken.
0: Ja.
1: Nou ja, wat daar allemaal natuurlijk aan CO2 weer vrijkomt, is natuurlijk ook maar de vraag. Dus het is best wel een lastig onderwerp, hè, als mensen het daarom doen. En terwijl wij, vanuit de S-kap, hè, nogmaals, dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, maar vanuit hen uitgezien, die zeggen, ja, je kunt best heel goed ontwormen met zo min mogelijk producten, of vlooien bestrijden of teken bestrijden, door het zorgvuldig te doen. En dus je goed in die bijsluiter te kijken van hoe vaak moet ik het gebruiken en hoeveel moet ik het gebruiken. gebruiken om te voorkomen dat je bijvoorbeeld onderbehandelt of overbehandelt. Ja. Nou ja, en als je dat heel zorgvuldig doet, dan ben je misschien wel milieuvriendelijker bezig dan met een natuurproduct, hè, tussen aanhalingstekens.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Wij gaan zometeen even een aantal dingen op een rijtje zetten. Dat als je je dier een tekenmiddel geeft, of je hem dan direct wel of niet moet laten zwemmen. We gaan het even over die haren hebben, over de ontlasting en over restanten van antiparasitica. Wat een moeilijk woord. We draaien even een klein stukje muziek en dan gaan we het even op een rijtje zetten. Tot zo.
1: Graag.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fuchs en wij hebben het over parasieten. Ja, en dan komt er nu een heel belangrijk stukje. Behalve dat je natuurlijk je dier goed moet beschermen. En dan sluit ik even aan op die bijsluiter. Want ik schrok toch wel heel erg van die flyer. Die begint met: als je je hond met een antiflooien of tekenmiddel behandelt, kijk dan eens hoe lang je hond bijvoorbeeld niet mag zwemmen. Ik denk dat niemand dat doet.
1: Nee. Nee, en daarom is die maat van de parasiet eigenlijk zo belangrijk. Want mensen vergeten dat als jouw dier behandeld is en het zit aan de buitenkant. Stel dat je een pipet hebt gegeven, nou, dan duurt het altijd even voordat het puntje helemaal verspreid is van het puntje van zijn neus tot aan het puntje van zijn staart. Dan heb je behandeld, prima. En als je dan de dag daarna al meteen met je dier gaat zwemmen, dan heb je kans dat dus al dat product gewoon in de sloot komt. Of in de zee, of waar je dan ook aan het zwemmen bent. En dan is het A, zonde, want het product is eraf. Dus doet geen, het is niet meer effectief tegen de bescherming. Je dier is niet meer beschermd tegen vlooien of teken. Het zit dus ook dan in de omgeving.
0: Nou, dat is de eerste. We hebben het net al even gehad over de haren van je dier. Er zijn heel veel mensen die borstelen hun hond of kat buiten. En als je dus net je hond behandeld hebt of kat, dan zit dat aan die haren en dat belandt ook weer in de natuur.
1: Ja.
0: Geen goed idee.
1: Geen goed idee. Nee, zeker niet. En we zeiden dat net al even. Dan komt het of bij vogeltjes terecht. Of bij, in ieder geval in de grond. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet gewoon dat soort dingen in de restafvalbak doen. En dus ook niet in de groene bak.
0: Nee, heel goed.
1: Want daar denken mensen van: oh, het is groen. Het is een natuurlijk product. Ja, dat klopt. Maar niet meer als er een bestrijdingsmiddel op zit.
0: Zo, die hebben we ook gezegd. Nou, dan vind ik de volgende. Kijk, mensen die met hun hond in een stad lopen of daar net buiten, die hebben eigenlijk allemaal zakjes bij zich.
1: Ja.
0: Ik heb dieren die, ik woon midden in het bos, dus ik ben ook gelijk midden in het bos. En ik behandel mijn dieren dan met een of ander wormmiddel. Ja, en laat eigenlijk gewoon die honden hun behoefte doen buiten. En dat was het dan. Maar dat is dus ook gewoon niet heel erg handig.
1: Eigenlijk niet, want de restanten, dus de afbraakproducten van het bestrijdingsmiddel, komen op die manier dus dan ook in de natuur terecht. Dus eigenlijk moet je, zeg een week nadat je dier dat die behandeld is, gewoon je poep opruimen en ook in de restafvalbak gooien.
0: Ik denk dat bijna niemand dit doet. Dus ik ben wel heel blij dat dit even naar boven komt. En ik hoop dan ook echt dat mensen daar toch een klein beetje over na gaan denken.
1: Ja, en hetzelfde geldt dus ook, we hadden het net over de paarden. Idem, voor paarden is het ook zo. Op het moment dat een paard behandeld is met een ontwormingsmiddel, zou je dus ook eigenlijk gedurende een bepaalde tijd die mest niet op de mesthoop moeten gooien, maar in de restafvalbak.
0: Ja,
1: dat gebeurt natuurlijk ook niet, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Dus mensen die zich daar wat meer in verdiepen en bewust zijn voor verantwoord gebruik, dan is dit de eerste tip.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik zat er ook nog over te denken. Als je paard in het bos mest, als je hem net ontwormd hebt, er zijn ook weer honden die dat opeten.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet ook niet of je daar dan weer heel blij van wordt. Die van mij doen dat trouwens nooit. Die gaan pas mesten als ze weer terug zijn. Dus dat scheelt dan voor het bos.
1: Gelukkig.
0: En dan moet ik het opruimen. Oké, dus eigenlijk heeft alles te doen met het correct gebruiken van die middelen. He, want een dier kan bij het niet goed gebruiken onvoldoende beschermd zijn. Kijk, verzin het maar. Je behandelt je dier met een middel. Je laat hem gelijk zwemmen. Dan schiet het al niet op.
1: Nee.
0: En wij zijn verantwoordelijk voor het milieu. En de risico's die daaraan verbonden zijn. Wat misschien nog even goed is. Kleine stukjes afgeknipte vlooienband of een vlooienband. Die moet ook niet gewoon in de kliko. Die moet bij het klein chemisch afval.
1: Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de verpakkingen van bijvoorbeeld die pipetten en dat soort dingen. He, daar blijven natuurlijk ook altijd druppeltjes toch in de verpakking zitten. Die moeten niet bij het plastic afval of bij in de restafvalbak. Maar officieel bij het klein chemisch afval.
0: Oké, dus nou, de eerste boodschap is... laat dit alles tot u doordringen.
1: Maar... Ja, we hebben ook een site. Misschien is dat nog heel handig. De maand van de parasiet.nl. Daar staat eigenlijk alles op.
0: Dat lijkt me een hele goeie. We gaan hem aan het eind nog ook even noemen. Nou, lees die bijsluiter dus toch. Dus ondanks wat iedereen zegt. Of ja, en daar betrap ik me ook wel eens op. Als ik een bepaald middel heb van de dierenarts en ik zie het voorbij komen bij een online weet ik veel wat. Dan bestel ik het ook wel eens daar. En dan doe ik automatisch wat die dierenarts ooit gezegd heeft. Dat is natuurlijk ook niet zo heel erg handig. En wat ik ook wel een shocking iets vond, is die zoonoses. 60% van de infectieziekten bij mensen zijn dus afkomstig van dieren.
1: Ja, exact, ja. Ja, het RIVM heeft dat onderzocht. Ja, nee, dat is waar. Dus hygiënemaatregelen, wat we eigenlijk aan het begin ook zeiden. Ook altijd je handen wassen voordat je gaat eten, als je een dier hebt geknuffeld. Je niet laten likken in je gezicht, hè, want dieren zitten natuurlijk ook overal maar aan. Geen rauw eten. En ook groentes goed wassen. En ook als je in de tuin gaat werken, doe handschoenen aan. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk zelf heel makkelijk ook kan doen.
0: Ja, en ik denk, als we het dan even niet over de dieren hebben, maar wel dan over de belasting in het milieu. Ik denk dat heel weinig mensen daar überhaupt bij stilstaan.
1: Ja. Ja, nee, dus we hebben daarom nogmaals die maand van de parasiet in het leven geroepen om dan echt daar nog even de aandacht op te vestigen. Er is ook inmiddels een grote groep binnen de diergeneeskunde, die vallen onder de groene veterinair. En die zijn ook gewoon heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we nou wel behandelen, want dat moet nou eenmaal, hè, want anders dan kan je gezondheidsrisico's lopen. Maar hoe doe je het nou effectief? Dus met zo min mogelijk middelen, maar wel zo efficiënt mogelijk.
0: Ja. Nou goed, wat ook nog belangrijk is, dat natuurlijke middelen, we hebben het al even over gehad, of groene middelen, lang niet altijd milieuvriendelijk zijn. En dringende advies van bescherming op maat. En daar kan je natuurlijk gewoon met je huisarts overleggen. Of met je dierenarts. Ja, met je huisarts. Hoe komt daar nou weer bij? Met je dierenarts. En dan komen
1: Als je weer zelf besmet bent, dan moet je met je huisarts overleggen.
0: Ja, precies. Nee, dit gaat even natuurlijk op de dierenarts. En inderdaad gewoon op een goede manier kijken hoe wat of waar. Ja, ik hoop dat we een tipje van de sluier hebben opgelicht. In elk geval voor mij waren er een aantal zaken waarvan ik echt dacht, jee, dit had ik niet... Dit had ik gewoon helemaal niet scherp.
1: Nee, nou, fijn dat ik de aandacht even op heb kunnen vestigen. En leuk dat je er tijd voor wilde maken.
0: Nou, heel graag gedaan. Ben ik nog wat vergeten?
1: Nou, ik denk dat er gewoon heel veel informatie inderdaad is gegeven. Waarbij nogmaals mensen, als ze het willen nalezen, gewoon goed kunnen kijken op de website van ESCAP of die maand van de parasiet. Ik denk dat we voor de rest eigenlijk wel heel veel hebben behandeld.
0: Nou, helemaal goed. Mag ik jou danken voor dit bijzondere gesprek?
1: Nou, heel graag gedaan. Ik hoop niet dat mensen nu kriebelend en jeukend de avond ingaan.
0: Totaal in de stress. Een leuk dierenprogramma krijgen we dit. Maar goed, dit hoort er ook bij.
1: Ja, zeker. Verantwoord huisdierenbezit. Ja.
0: Zo is dat. Mag ik je danken? En ik wens je een hele fijne avond.
1: Insgelijks. Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Heel graag. Dank je wel.
1: Dag.
0: Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena.

0: Zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: halfway home.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station

0: Wat waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer, vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Goedenavond, welkom bij Hollandse Passie, jouw wekelijkse dosis nederpop en Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Leo Willeman en de komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt voorbij vanavond. We gaan naar een zangeres die als geen ander gevoel, klasse en kwetsbaarheid kan samenbrengen. Treintje Oosterhuis heeft een indrukwekkende emotionele cover uitgebracht van Die With A Smile. Een nummer dat ze afgelopen tijd al regelmatig live zong tijdens de concerten van The Ladies of Soul. Vanavond bij Hollandse Passie, Treintje Oosterhuis met Die With A Smile.

0: geweldig. Live. Treintje Oosterhuis. Met Die With A Smile. Een prachtige, gevoelige uitvoering van waarin haar stem echt alles zegt wat woorden niet kunnen. Afkomstig uit Zwolle. Ik heb het over niemand minder dan Higo. We kennen ze nog van hun absolute doorbraaknummer Tankstation. Daarna kwamen ze met Alles Wat Ik Zoek. Dat was hun meest gestreamde hit. En vorige week brachten ze Vallen in het Geluk uit. Bij onze passie, de nieuwe Higo.
1: Er is nog een weg te gaan. Maar wat we voor ons zien is heel misschien niet ver bij ons vandaan.

0: Genieten jullie ook zo.
1: Yval Higo met Vallen in Geluk. Een frisse energie uit Zwolle. Helemaal van deze tijd. En we gaan ook naar deze tijd. Dat is in ieder geval Bente die schreef Kun je me zien? Speciaal voor de eerste aflevering van Beste Zangers. Waarin Paul de Leeuw centraal stond. Met haar eigen kwetsbare vertaling van Believe van Cher. Een nummer dat voor Paul en zijn vrienden een persoonlijke betekenis heeft gekregen. Na een groot verlies. Bente wilde iets voor hen doen. Iets dat troost biedt en dichtbij komt. En dat hoor je in haar stem. Haar woorden en emotie achter dit lied maakt het tot een prachtige eerbetoon aan Paul en iedereen die hem dierbaar is. Bij Hollandse Passie, vanavond Bente met Kan ik je zien?

Arjan Plat met zijn nieuwe Poems. Zijn Engelstalige bewerking van Sneeuw in Augustus. Wat een klassieker is van Frank en Mirella. Het origineel is geschreven door Peter Koelewijn. Maar Arjan en zijn team hebben het volledig in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor hoorde je natuurlijk de gevoelige plaat van Bente met Kun je me zien? Het is weekend. De zon schijnt. En we gaan de versnelling flink omhoog gooien. Kuto Jim wilde de energie van de nachtclub naar de radio brengen. En wie dan, heb je dan beter kunnen bellen dan de hitmachine Anton. Bij Hollandse Passie is hier de gloednieuwe single, genaamd Vergeten.

En dat was vergeten. Een heerlijke frisse samenwerking tussen Gotta Jam en Anton. In ieder geval, die gaan we de komende tijd gegarandeerd veel vaker horen op de radio. Je luistert nog steeds naar Hollandse Passie. En dan is het nu tijd voor een gloednieuwe knaller van Sineke. En ze laat zich helemaal niemand meer de wet voorschrijven. Dit is haar nieuwste single.

En dat was Sindeke met Ik Doe Wat Ik Wil. Herkenbaar, positief en helemaal in haar eigen stijl. Een vrolijke plaat met die warme Sindeke sound waar iedereen zoveel van houdt. Het zonnetje schijnt, de terrasjes zitten vol. En dat is precies de plek waar het voor deze artiest allemaal begon. Hij zag haar zitten en was meteen verkocht. Vers van de pers en zojuist uitgebracht. Hier is Jarno Vergouwen met zijn gloednieuwe single Natalie.

De gloednieuwe single van Jarno Weghouwen met Nathalie. Een heerlijke plaat die een blik op het terrasje gooide. Hij pakte vorig jaar al de kroon als meest gestreamde artiest. En nu weet hij goud probeert hij te halen met Oranje. Ik zou zeggen, hij is pas 19 jaar. Won onlangs 2 Edisons. En zet nu heel Nederland op zijn kop. Handen in de lucht en de vlim op maximaal. Voor Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Ik voel de spanning.

Ja, dat was in ieder geval de kerstverse WK-knaller van Samuel. Met de leeuw komt eraan. In ieder geval zijn we in ieder geval helemaal klaar voor het WK in 2026. Handen in de lucht voor Oranje. Je hoort hem hier op Radio 794. En natuurlijk bij Voorst Veluwe Zoon. Ze is helemaal terug. De onbetwiste slagerkoningin van Vlaanderen. Laura Lijn. Viert dit jaar haar 20-jarige jubileum in het vak. Speciaal daarvoor heeft ze een echte klassieker van Eddie Wally in een gloednieuwe moderne jasje gestoken. Ook de handen in de lucht, een meezinger. Hier is haar splinternieuwe zomersingle met gesloten ogen.

Ja, en dat was ze dan, onze eigen slagerkoningin Laura Lane met haar gloednieuwe zomerhit Met gesloten ogen. Een heerlijke nieuwe versie van de klassieker van Eddie Wally. Die blijft gegarandeerd de rest van de avond nog lekker in je hoofd zitten. Het is weekend, de keel is droog en de tap staat open. Tijd voor een man die precies weet hoe je een feestje bouwt. Hij begon ooit achter de draaitafel. Maar tegenwoordig zet hij zingend elke kroeg op zijn kop. Je krijgt van hem werkelijk ooit alles, behalve zijn biertje. Hier is de nieuwe klapper.

In ieder geval gezelligheid ten top. Dat was, ze mogen alles van me krijgen. De nieuwe single van Nelis Leeman. De toon is gezet voor het komende uur. Je luistert nog steeds natuurlijk naar Hollandse Passie. De plek voor de allermooiste, leukste muziek van eigen bodem. We gaan naar het zuiden van het land. Want daar zit de sfeer er natuurlijk ook al goed in. Bij Hollandse Passie hoor je natuurlijk Herman en Anita met een plaat die direct je helemaal vrolijk maakt. Handjes in de lucht en lekker meezingen. En hier zijn ze. In ieder geval, dit is Jouzie.

Heerlijk. Je hoorde Als ik jou zie van Herman en Anita. Wat een heerlijke frisse sound. Je krijgt spontaan zin in de zomer. We gaan hier in Hollandse Passie snel door met een van de volgende knallers van eigen bodem. Soms hoor je een duet waarin de stemmen vanaf de allereerste seconde perfect bij elkaar passen. Daar dachten volkszanger Jaman en Soundmix Show legende Els Bakker ook. Hier zijn ze met Dicht bij jou.

0: Waar je man en Els Bakker met ze dicht bij jou. Een heerlijke plaats die de gezelligheid direct dicht bij jou brengt. En natuurlijk over gezelligheid en verbinding gesproken. Dat is precies wat we aan het eind van dit jaar gaan opzoeken. Ons mooie Heerde bestaat dit jaar maar liefst 850 jaar. En dat vieren we groot. Omroep RTV 794 zendt van 21 tot en met 24 december live uit vanaf 4 verschillende locaties in de gemeente. Met een unieke muzikale lijst, in ieder geval uit de top 850. En die is volledig samengesteld door jullie, de luisteraars. Welke platen moeten volgens jou in de lijst? Laat het weten en stuur dan jouw muzikale top 5 in naar top850@rtv794. En 850 schrijf je gewoon, zoals ik zeg, 850.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

Robert Pater met zijn nieuwe single. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Een prachtige, herkenbare levenslied over vallen en natuurlijk weer opstaan. En altijd weer je eigen weg zien terug te vinden. Het is geschreven ook door niemand minder dan zanger Jeffrey Heesen. Zet je radio maar een standje hoger. In ieder geval, wat krijg je als je de grootste volkszangers van ons land samen zult brengen? Ja, precies. Eén groot Hollands feest. Er valt wat te vieren. Want we vieren vandaag in totaal maar liefst 35 jaar aan muzikale ervaringen. Frans Bauer zit 40 jaar in het vak. Jan Smeert viert zijn 30-jarige jubileum. En de mannen van Chris Cross Amsterdam maken al 15 jaar de club onveilig. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en twee van die allergrootste meezingers in de blender gegooid. Zing, spring en geniet mee met Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smeert. Dit is Zij Hoort Bij Mij.

Groot feest in de studio van Hollandse Passie. Dat was zij, hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Wat een heerlijke jubileumplaat. En dat allemaal hier bij Hollandse Passie. En met die prachtige klanken zijn we helaas ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Hollandse Passie. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En blijf vooral genieten van al het mooie wat onze eigen artiesten ons te bieden hebben. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met veel nieuwe en bestaande hits van eigen bodem. Mijn naam is Leo Helleman en vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie, muziek is passie, natuurlijk Hollandse passie. We sluiten vanavond de uitzending in stijl af met Dora op de vijfde rij. Geniet ervan, fijne avond en...

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal.

Advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: deze week de liedjes weer 2-aan-2 gedraaid in de tweesprong.
1: Tja, en toen zou de begintune moeten starten, maar hij gaat even niet van start. Nou, dan hebben we geen andere oplossing voor deze week voor de begintune. Dan gaan we gewoon zelf maar van start met het programma zonder begintune. Of kan ik hem op een andere manier nog vinden? Nou, dat wordt hem niet. Dat gaat te lang duren. Hallo en welkom bij De Tweesprong, het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Fred Nieuwenhuis en het komende uur is samengesteld door de hele familie. Germa heeft de 2-van-1 uitgezocht, Anneveur heeft haar keuze gemaakt voor het onderdeel Vandaag in de Muziek en de rest van het programma heb ik gevuld met muziek uit het verleden. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar ik begin zoals bijna altijd met een gouden ouwe. True van Spandau Ballet is geschreven door de gitarist van de band Gary Kemp. Opmerkelijk is dat hij niet speelt op de opname, in plaats daarvan is een synthesizer gebruikt. In de videoclip speelt hij wel de basgitaar. Het nummer is deels een eerbetoon aan Motown-artiest Marvin Gaye. De single wordt wereldwijd een enorme hit en bereikt de eerste plaats in de singles charts in Duitsland, Engeland. Ook is het lied medio 1983 te vinden in de top 5 van de 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzenders. De Nederlandse top 40, de nationale hitparade en de Tros top 50.

True van Spandau Ballet is een nummer uit 1983. True van Spandau Ballet, een nummer uit 1983. In 1991 wordt True opnieuw een hit als een sample in het nummer Set Adrift on Memory Bliss van het hip-hop duo PM Dawn. Zanger Tony Hadley, tot dan toe geen liefhebber van het genre, werkt mee aan de videoclip. En nu we het toch over de jaren 90 hebben, ik heb twee liedjes uit dat decennium opgezocht, omdat deze zo weinig op de radio te horen zijn en omdat ze zeker niet vergeten mogen worden. Als eerste Concrete Blonde, een alternatieve rockband uit Hollywood, Californië. Zanger, componist en bassist Jeanette Napolitano formeert in 1982 de band Dream Six. Op aanraden van Michael Stipe wijzigen ze de naam in Concrete Blonde vanwege het contrast tussen de hardrockmuziek en teksten met zelfreflectie. Hun derde album Bloodletting uit 1990 is het meest succesvol en hierop staat de single Joey.

White Town is een technopopgroep uit Engeland die het werk is van één man, Jyoti Prakash Mishra. Hij wordt op 30 juli 1966 in Roerkela, India, geboren, maar woont al sinds 1969 in Engeland. White Town wordt gezien als eendagsvlieg omdat hij met maar één single bekend is geworden, namelijk Your Woman uit 1997. En dit is trouwens een bewerking van het in 1932 uitgebrachte My Woman van Al Bowley. En ik blijf nog even in de 90's, want ik ga namelijk precies 33 jaar terug in de top 40 naar de hitlijst van 21 mei 1993. De top 3 van die week is als volgt. Van 2 naar 3 gezakt, Informer van Snow. Van 5 naar 2 gestegen, To Unlimited met Tribal Dance. En op 1 blijven staan, Hathaway met What Is Love. Die week komt UB40 nieuw binnen op 29 in de Nederlandse top 40 met het nummer I Can't Help Falling In Love With You. De track is een cover van het gelijknamige liedje van Elvis Presley. Hij brengt het uit op de soundtrack van zijn film Blue Hawaii uit 1961. UB40 staat in de VS 7 weken op de eerste plek en 2 in Engeland. Ook in andere landen wordt het een nummer 1 hit, waaronder Nederland.

De Deense Eurodance-groep Cut & Move brengt in 1993 een cover uit van Give It Up van Casey and the Sunshine Band. De nieuwe versie staat in Denemarken 5 weken op nummer 1. Zangeressen zijn Cindy Larsen en Tera Hoeymans. De rap wordt uitgevoerd door MC Zip. En in de top 40 van 21 mei 1993 stijgt Give It Up van Cut & Move in de tweede week van plek 36 naar 32. In de 2 van 1 deze week 2 nummers uitgekozen door Germa Nieuwenhuis. Onlangs hebben we op een streamingdienst de serie Amsterdam Empire gekeken, met in de hoofdrollen Famke Janssen, Elise Schaap en Jacob Derwig. En niet alleen het verhaal is goed, ook de begeleidende muziek is goed gekozen en ondersteunt zeker de scènes in de serie. In aflevering 5, Till Death Do Us Part, zit een scène waarbij het nummer Bridges Are Burning van Wally Tax wordt gebruikt. Germa vindt dit een mooi nummer en wilde het graag in de tweesprong laten horen.

Wally Tax, artiestennaam van Vladimir Tax, is geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Oekraïense moeder, die elkaar in een Duits werkkamp van de arbeidseinsatz hebben leren kennen. Wally begint als zanger van de Amsterdamse band The Outsiders, welke hij op 12-jarige leeftijd opricht. De eerste single You Mistreat Me komt in 1965 uit. De groep breekt door als zij in maart 1966 in het voorprogramma van de Rolling Stones spelen. Na enkele hits gaat het in 1968 bergafwaarts met de band. Wally en de andere bandleden zijn het niet eens over hoe de band zich muzikaal moet ontwikkelen. En in 1969 gaan de Outsiders uit elkaar. Voor een korte tijd richt Wally samen met Leendert Bush de band Tax Free op. In 1973 gaat Wally Tax echter toch solo. Hij scoort 4 hits in 1974, waaronder de single Miss Wonderful. En dat was de 2-van-1 uitgezocht door Germa Nieuwenhuis. Waarvoor dank. De volgende tweesprong, dat wordt een 70s tweesprong. En dan begin ik met Reckless Eric, artiestennaam van Eric Goulden, een Britse rockzanger. Hij begint zijn carrière tijdens de laatste jaren 70 als een van de artiesten van Stiff Records. Het label dat een pionier is bij de vernieuwing van de Britse popmuziek. Reckless Eric heeft echter nooit een noemenswaardige hit, maar doet met zijn chaotische concerten, die hij vaak in beschonken toestand uitvoert, van zich spreken. Nadat in 1980 zijn 4e soloalbum Big Smash ook geen succes wordt, trekt hij zich tijdelijk terug uit de muziekwereld. Uit 1978 komt de single Reconnais Cherie.

Fox is een Britse rockband die wordt gekenmerkt door de Australische zangeres Susan Traynor. Het derde en laatste album van de band, getiteld Blue Hotel, bevatte al een jaar eerder verschenen hit Single Bed. In Nederland is de single op Hemelvaartsdag 1976 de allereerste trotsparadeplaat op Hilversum 3. Ondanks dat het nummer in de top 10 belandt, blijft succes voor het album uit. En dan gaan we terug in de muziek, wat er ongeveer deze week is gebeurd. De Duitse producer Jack White, voormalig Football International, maakt van acteurs en actrices populaire zangers en zangeressen. Wat zijn handelsmerk wordt, bijvoorbeeld met Piazzadora en Audrey Lenders. In 1989 is het de beurt aan de Amerikaan David Hasselhoff. Hij speelt onder andere Michael Knight in The Knight Rider en Mitch Buchanan in Baywatch. Met Looking for Freedom scoort David een grote hit in vooral Duitsstalige landen. Ook Tony Marshall heeft er in 1989 een hit mee, maar dan met de titel Auf der Straße nach Süden. Het nummer is in 1978 al een hit in Duitsland voor Mark Seeberg.

0: Wow. London, how are we doing tonight?
1: Dua Lipa met de live versie van Houdini. En de Heritage Orchestra begeleidt haar tijdens dit concert op 17 oktober 2024 in de Royal Albert Hall in Londen. De bouw van deze zaal begint 159 jaar geleden op 20 mei 1867. En op 29 maart 1871 gaat het theater officieel open. Vandaar dus deze week in de muziek. En hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen voor deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is programma Popcorn te horen bij RTW 794 met René op Dijn. Je hoort dan Alanis Morissette met het album Jagged Little Pill. Verder alleen maar nieuwe muziek van Goddard, The Black Crowes, Drew and Jones, Mama's Gun, Heather Nova en de Dream Pop Band Heaven. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En ik sluit af met een nummer. Straks had ik het over White Town en Your Woman. En toen zei ik dat het een bewerking was van het 1932 uitgebrachte My Woman van L. Bowley. Nou, ik denk, ik wil die man ook graag wat credits geven. En dus ga ik L. Bowley draaien met My Woman. Tot slot van deze aflevering van De Tweesprong. Dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies, een pas

Hallo, mijn naam is Fee Nieuwenhuis en dit is een uur lang. Het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Geniet van een uur lang de leukste lange versies, te beginnen met Cameo. En de band wordt in 1974 opgericht door de toen 18-jarige Larry Blackman. Van het album Single Life uit 1985 komt de track Attack Me With Your Love.

De band heet in eerste instantie de New York City Players, maar om verwarring te voorkomen met de Ohio Players wordt de groepsnaam in 1976 gewijzigd in Cameo. In de jaren 70 formeren de halfbroers Stoney Bowder Jr. en Thomas Bowder, ook wel August Darnell geheten, Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Corey Day, Mickey Sevilla en Andy Hernandez, oftewel Cody Mundy, zijn de overige bandleden.

De muziek van Dr. Buzzard's Original Savannah Band bestaat uit disco beats vermengd met ritmes van calypso, rumba en cha-cha-cha. August Darnell en Andy Hernandez richten later Kid Creole and the Coconuts en Elbow Bones and the Racketeers op. T-Rex, oorspronkelijk opgericht als Tyrannosaurus Rex, is een Britse rockband uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, opgericht door zanger, componist en gitarist Mark Bolan. 50 jaar geleden zakte het nummer Hot Love van plek 11 naar plaats 14 in de vijfde week in de Nederlandse top 40.

0: T-Rex wordt beschouwd als een van de eerste en belangrijkste glamrock bands. De simpele popstructuur van de band is van grote invloed op de latere hard rock, punk en new wave. In totaal staan ze 8 weken in de enige echte hitlijst van Nederland, met als hoogste positie nummer 11. En dan is het weer tijd voor de Ben Liebrand mix. Zoals vorige week al aangekondigd, deze week de Deep Space mix van The Eve of the War door Ben Liebrand, die een 12e plaats bereikt in de Nederlandse top 40 in 1989.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.

The Eve of the War is het eerste nummer op Jeff Wayne's conceptalbum, gebaseerd op de roman The War of the Worlds van H.G. Wells. Je hoorde de Deep Space Mix door Ben Librand. De 90's worden vertegenwoordigd door The Grid. Dit is een Britse dancegroep die bestaat uit Dave Ball en Richard Norris.

Na het uiteenvallen van de groep Softcell in 1984 werkt Dave Ball aan meerdere projecten. In 1988 leert hij Richard Norris kennen als ze samen een project doen voor de band Psychic TV. 2 jaar later hebben ze als The Grid met de single Flotation een klein succesje. En wanneer dit nummer in de onderste regionen van de Britse top 100 terechtkomt. In 1988 komt Left to My Own Devices van de Pet Shop Boys uit. Het nummer is de 2e single van het 3e studioalbum Introspective, waarop het open.

Left to My Own Devices is de eerste track van de Pet Shop Boys waarop een orkest te horen is. En sinds de release is het nummer ook vaak te horen tijdens live concerten. En dan gaan we verder met de laatste track van vanavond en dat wordt een dance classic. Five Star bestaat uit de vijf broers en zussen Pearson. De band is opgericht door een Jamaicaanse vader, Buster Pearson, vroeger een muzikant van Wilson Pickett. Hij treedt ook op als hun manager.

platen en singles van de band worden uitgebracht bij het eigen label van hun vader, Tent Records. Als veronderstelde Britse versie van de Jacksons heeft Five Star veel hits in de Britse hitlijsten, waarbij de grootste successen in 1986 worden bereikt. RSVP is een track uit 1985 en dit was de remix S'il vous plaît. En dit was alweer de laatste lange versie van dit programma. Volgende week een nieuwe aflevering met in ieder geval een dance classic, een Ben Librand mix en een terugblik in de top 40. Tot dan.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Girlfriend.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheids-